NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Dat er iets groters is wat ons alle verbindt, dat idee is er wel.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Ik hoop dat hij heel groot en beroemd en veel wordt.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Maar dat je het ook in je onderbuik kunt voelen.
1: Deze week is mijn gast schrijver, presentator, columnist Ernest van der Kwast.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Joa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op joa.nl.
5: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
6: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op joa.nl.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, dat meldde Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken. In het oosten kans op onweer. Dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed. Waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
8: Hey Raymond!
9: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De ochtend met Hans Smit.
10: Ja, het leek allemaal zo mooi rond die vondst in de Maastrichtse kerk. Het graf van de vierde musketier zou zijn gevonden, maar intussen beenderen ontvreemd, archeoloog aan de kant gezet. Nu blijken de botten weer verstoord. Nou, je kunt de stem bijna horen met Frans accent. Eh bien, als er van iemand de botten verstoord zijn, dan ben ik het wel. Laat me met rust, foutez-moi la paix.

0: La Carnie op de cello bij het Segnum saxofoonkwartet met deel uit de trouwermuziek van Paul Hindemith. Goedemorgen, het is zaterdag, het is 30 mei vandaag. Tijd voor bier. Een pul op trouw op de voorpagina. Aankondiging van een ode aan Duitsland door onder andere acteur Pierre Bokma. De inboxen van de overheid die stromen over door AI. Bezwaar maken was nog nooit zo eenvoudig. NRC schrijft daarover. En de Parijse modellenwereld van glitter en glamour heeft een donkere kant. Het is een arena van misbruik. In de Volkskrant doet het Nederlandse haar verhaal. En dat Kees van der Spek groet van de manosfeer, dat lees je op het AD. Nou, wij moeten er ook niks van hebben. Er staan wel hier vier mannen die je de ochtend in gaan helpen. Dat is wel. Willem-Jan doet de techniek. Thijs leest de krant. Ben je al aardige dingen tegengekomen, Thijs?
1: Jazeker. Hans, ben jij vaak dingen kwijt? Sleutels, telefoon.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, en ik weet nooit waar ze liggen.
1: Blijkt dat je daar niet altijd wat aan kan doen.
0: Nee?
1: Nee, staat in de Volkskrant.
0: Wat een geruststelling. Fijn. Karel die is hier voor de muziek. En straks ook voor de soundtrack van het weekend. Waar wil je mee beginnen, Karel?
1: Nou, op vrijdag heb je altijd op Spotify de nieuwe classical releases. Dat zijn dan vaak lekker maatjes, cd's die eraan komen. Dat is een hele lijst. Ja. Maar die zet ik vaak op, omdat ik dan gewoon een beetje nieuwe inspiratie en weet wat er komt. En plotseling kreeg ik zo'n verheugend momentje. Er kwam een stuk langs wat niet zo vaak is opgenomen. Een duo voor twee violen van Leclerc. Nou, de muziek zelf is niet baanbrekend hoor. Maar ik heb dat eindeloos veel gespeeld met een vriend. We zijn door Europa gereisd. En dan hadden we de viool mee. En dan, we speelden eigenlijk onze reis en onze hotels bij elkaar op straat.
0: Ja.
1: Dus dat was helemaal een vlaag van herkenning. Ik waande me weer helemaal ergens in een veel te heet niche op een veel te heet plein met deze muziek van Jean-Marie Leclerc.
0: Heerlijk. Welkom met de ochtend.

0: En waar ben je dan als je deze muziek hoort? Wat nu is het sterkste beeld?
1: Ja, een veel te heet Nice, waar we dan een schaduwplekje zochten. En daarna gingen we naar het strand. En toen zijn we allebei verschrikkelijk verbrand. De vellen hingen eraan.
0: Oei. Ja, duo voor twee violen van Leclerc was dat. Met hier een nieuwe opname van Nathan Kierzon en Juan Maria Braqueras. Veel muziek uit Ghost.

0: Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg deden er in 1990 aan mee aan de film Ghost. Je hoorde hier de Unchained Melody, muziek van Alex North voor de soundtrack. Zei ik nou soundtrack?
1: De soundtrack van je weekend.
0: Ja, de soundtrack van je weekend. Dat is vast onderdeel zo rond deze tijd. Het is 16 over 7 op deze zaterdagochtend. En elke week proberen wij weer samen, Karel en ik, of iemand anders die hier staat, een beetje iets te bedenken waar jullie op los kunnen gaan in de NPO Luister-app. Jullie bijdragen. Maar we hadden deze ochtend een beetje moeite om iets te vinden.
2: Nou ja, we wisten gewoon niks.
0: Het is een dag van niks.
2: Het is een weekend van niks. En dan zie je een beetje, er is internationale dagen. Ja, nee, niet echt.
0: Nee. Nee.
2: Het is een beetje zo het laatste weekend van de lente. Mm. Maar ja, dat is dan weer 1 juni, dus maandag, meteorologisch zo. Dus dat is ook niet echt.
0: Is hem ook niet. Nee.
2: Het is niet meer superheet. Dus we kunnen ook niet iets doen met het weer. Dat is vaak een uitkomst. Dus het was gewoon een weekend van niks. Maar dan ga je toch een beetje googlen. Het is vandaag wel de dag van Jeanne d'Arc.
0: De dag van Jeanne d'Arc?
2: Ja, 30 mei. Dat is de dag dat zij aan haar einde kwam op de brandstapel. Standvastig. Dus dat zette ons een beetje aan het denken. Ja. Ze is heilig verklaard natuurlijk. Ja. Ja. Dus welke muziek past er? We gaan gewoon Jeanne d'Arc een beetje eren op deze dag. Dat zij honderden jaren geleden, een eenvoudig boerenmeisje. Mm-hmm. Weet je waar ze uiteindelijk voor op de... Want zij had natuurlijk heel groot succes. Dus eigenlijk, het was een heldin. En zij heeft die Engelsen voor een deel uit Frankrijk verjaagd. Yeah. Maar ja, dat stootte natuurlijk wel de koning en andere mannen tegen de borst. Waar ze uiteindelijk voor op veroordeeld is.
0: Eigen wijsheid, volgens mij, toch?
2: Ja, maar ook dat zij in mannenkleren liep. Dus voor travestie.
0: Oh ja, joh.
2: Ja. Want zij verkleed zich natuurlijk als soldaat. Had soldaatkleed aan.
0: Maar dat was om er iets te hebben om haar te kunnen
2: pakken. Ja, ze zocht iets. Het was natuurlijk gewoon een hele sterke vrouw. Dus we zoeken muziek voor standvastige muziek. Muziek misschien juist om
0: waar je van heilige vlam,
2: brandstapel. Ja. De heilige verering, muziek van andere sterke vrouwen. Ik denk dat onze luisteraars creatiever zijn dan wij.
0: Maar heb je nu ook een voorzetje wellicht?
2: Ook dat vond ik heel erg moeilijk. Maar daar kom ik altijd uit bij Bach. Dat kan altijd. Standvastig.
0: Ja, vastberaden. Yes. Kom maar door met jullie suggesties voor wat eigenlijk?
2: Standvastigheid. Sterke vrouwen. Ja. Jeanne d'Arc.

0: als we het echt niet meer weten, dan hebben we altijd Bach nog. Het was een preludium voor klaversymbool van Johann Sebastian door Luis Fernando Perez. Ja, in het kader van de soundtrack van het weekend. Standvastigheid, vuur en vlam, eigenzinnig. Vrouwen in mannenkleding, eigenwijs. Dingen die wij associëren met Jeanne d'Arc. Maar ik vond het wel grappig dat jij draaide die muziek van Leclerc, weet je nog? Muziek die jou terugbracht naar Nice. Daarover zegt Maya, ja, jullie hadden een geweldig thema hier. Een muziek die je ergens naar terugbrengt. Wellicht iets voor een volgend niksig weekend. Ja, we houden hem vast. Maya, dank je wel. Inmiddels komen de suggesties overigens wel binnen. Dus het werkt wel, een niksig weekend. Jeanne d'Arc doet een hoop mensen toch wel de hart sneller van doen kloppen.
1: Bijvoorbeeld Marguerite.
0: Ja, Marguerite die zegt, ik zou met Jeanne wel een kopje koffie willen drinken in een mannenpark. De café-cantate van Bach, koffie. Koffie, lekker bakkie koffie. Dat is toch meer Rita Corita.

De koffiecantate van Bach was dat. Met tafelmuziek onder leiding van Jean of Jeanne Lamont. Dus dat is ook alweer mooi toepasselijk als het gaat om de soundtrack van het weekend. Sterke vrouwen, daar komt het een beetje op neer. Althans, die suggesties komen veel voor in wat we terug binnenkomen krijgen via de app. Er wordt onder andere genoemd de muziek van Philip Glass voor The Hours. Omdat daar ook sterke vrouwen, zeker Virginia Woolf onder andere, in voorkomen. Neil die zegt Ethel Smyth, die werd veroordeeld voor suffragettisme. Wat zich bij haar uitte, wat zich uitte als onzedig dragen van onvrouwelijke kleding. Ze moest een vrouwengevangenis in waar ze de gemoederen tot actie aanzette. En van sommigen volgens sommige anderen de geesten bedierf. Muziek van haar kunnen wij doen. En deze nocturne bijvoorbeeld.

Davide Gadouche was dat met een nocturne van Ethel Smythe. Dankjewel, Niel, voor deze suggestie. Ja, het kristalliseert zich een beetje uit in sterke vrouwen. Alma Mahler wordt inmiddels genoemd. Fanny Mendelssohn, Hildegard von Bingen, Juditha Triomphans van Vivaldi. Dat hebben we allemaal te goed, denk ik. Eerst even het nieuws, want het is al 7:58. Gisteren trokken zware onweersbuien over het land. Dat zorgde op verschillende plekken voor problemen. Zo ontstonden er meerdere woningbranden. En in het Zuid-Hollandse Bleskensgraaf werd een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met rieten dak. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Amerikaanse president Donald Trump is nog steeds in uitstekende gezondheid. Dat zegt zijn arts.

0: Davide Gadouche was dat met een nocturne van Ethel Smythe. Dankjewel, Niel, voor deze suggestie. Ja, het kristalliseert zich een beetje uit in sterke vrouwen. Alma Mahler wordt inmiddels genoemd. Fanny Mendelssohn, Hildegard von Bingen, Juditha Triomphans van Vivaldi. Dat hebben we allemaal te goed, denk ik. Eerst even het nieuws, want het is al 7:40. Gisteren trokken zware onweersbuien over het land. Dat zorgde op verschillende plekken voor problemen. Zo ontstonden er meerdere woningbranden. En in het Zuid-Hollandse Bleskensgraaf werd een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met rieten dak. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Amerikaanse president Donald Trump is nog steeds in uitstekende gezondheid. Dat zegt zijn arts in een verklaring. Trump is volgens de arts nog volledig geschikt om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Einde citaat. Toch wordt er in de Amerikaanse media geregeld gespeculeerd over Trumps gezondheid. Zo zou op recente foto's een vlekkerige uitslag in de nek te zien zijn. En vorig jaar doken beelden op van gezwollen enkels en een gekneusde hand die met make-up zou zijn gemaskeerd. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth die heeft gezegd dat er alle reden is om zich terecht zorgen te maken over de Chinese militaire opbouw in Azië. Dat zei hij tijdens de opening van de Shangri-La Dialogue. Dat is een forum tussen hoge politieke en militaire functionarissen uit ongeveer 45 landen. Hij benadrukte ook dat de VS geen onnodige confrontatie in de regio wil. Dan nieuws uit Nederland. Ja, hoewel de meeste volwassen Nederlanders met enige regelmaat een biertje of iets anders met alcohol drinken, kiest een groeiende groep vaker voor alcoholvrij. In 2025 werd er minder pils verkocht dan een jaar eerder, terwijl alcoholvrij bier juist flink in de lift zat. Het Trimbos Instituut denkt dat dat komt doordat de meeste mensen gezonder willen leven of fitter wakker willen worden. Dat willen we allemaal wel. Dan nog het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Een deel uit de Symphonie Fantastique van Berlioz was dat, door het Orchestre de Paris, onder leiding van Semyon Bychkov. En dat was de suggestie van Elka Tjedik, die zegt, ja, mijn suggestie voor deze dag van Jeanne d'Arc, Marche au Supplice van Berlioz. Dat is een fijne dank. En Jeannie, die schrijft, toevallig ga ik volgende week naar de stad van Jeanne d'Arc, Orléans. En Georges Brassens heeft een liedje gezongen, Jeanne. Dat behoort wel tot de klassieke, toch? Nou en of.

Heerlijk. Jeanne was dat van Georges Brassens. Veel plezier in Orléans, Gini. En dankjewel voor deze suggestie. Een echte klassieker dit. Hebben we er nog eentje voordat we naar de kant gaan? Jawel, Sascha die schreef... Hebben jullie muziek van André met dubbel E Bonhomme in de database? Zij leefde van 1905 tot 1982... en was met name in Limburg bekend als pianiste en docente. Ze heeft mooie liederen en instrumentale muziek geschreven. Even kennismaken met deze muzikale vrouw. Dat doen we zeker via haar In Memoriam.

0: Doris Hoogscheid op de cello. Frans van Rutte piano met In Memoriam van André Bonhomme. Dankjewel Sascha voor deze suggestie. Het is 14 voor 8. Thijs las de krant en maakte het nu volgende overzicht.
1: In de NRC van dit weekend een ode aan de stadsduif. Schrijver Irwan Droog had niks met het dier tot zijn ontmoeting met die ene duif. Het begint voor iedereen altijd met één duif, zegt Droog. Voor hem was het een Turkse tortel die hij uit de klauwen van een ekster redde en een paar uur thuis opving tot de dierenambulance kwam.
0: Ja, toen kwam Droog op het idee een boek over de stadsduif te schrijven, want er bestaan veel misverstanden over het dier. De kans dat je ziek wordt van een duif is bijvoorbeeld net zo groot als de kans dat je ziek wordt van het verschonen van je kattenbak. En een duif op je balkon vinden veel mensen vervelend, maar volgens Droog is het een mooie ervaring. Hij zegt als ze op je balkon gaan wonen, dan kan je je ook uitverkoren voelen.
1: Tienduizenden jaren geleden behandelde een Neandertaler het gebit van een soortgenoot, lezen we in Trouw. Dat blijkt uit een kies die in een Siberische grot is gevonden. En daarmee is de tandheelkunde minstens 45.000 jaar ouder dan we wisten.
0: Ja, in die kies die werd opgegraven vonden onderzoekers een klein onregelmatige uitholling. Die was duidelijk op kunstmatige wijze gemaakt. Het is het oudste bekende bewijs van een tandheelkundige ingreep. Iets kunnen missen als kiespijn is daarbij een treffende uitdrukking. Blijkbaar dachten ze daar 59.000 jaar geleden ook al zo over.
1: Misschien is het voor jou een bekende situatie. Je staat radeloos voor een geopende la of kast en roept: we hebben geen vuilniszakken, wc-papier of mosterd meer. Iemand loopt de keuken in, reikt langs je schouder en pakt zonder ook maar een seconde te hoeven zoeken het vermiste object. Uh-huh. Dat eigenlijk toch wel vrij pontificaal in het zicht lag. De Volkskrant vraagt zich af. Hoe kan dat?
0: Ja, goede vraag. Wetenschappers die noemen het fenomeen waarbij je over een object heen kijkt en dat recht voor je neus staat. Inattentional blindness, oftewel onaandachtigheidsblindheid. Mooi woord. Hierbij zie je iets fysiek wel, maar registreert je brein het niet, omdat je aandacht simpelweg ergens anders op staat afgesteld. De signalen komen niet tot je brein door, als het ware. Als je iets niet kan vinden, kan je daar dus zelf soms niks aan doen. Hele geruststelling vind ik dat.
1: Deze week kwam het archief van Beeld en Geluid met duizenden oude televisie- en radio-uitzendingen online. Maar een aantal programma's is ook weer weggehaald, zoals het satirische Dit Was Het Nieuws. Omdat veel grappen van jaren terug slecht zouden kunnen vallen. Moet je programma's met de grappen van toen weghalen? Over die vraag buigt de Telegraaf zich.
0: Ja, andere programmamakers die gruwelen van deze vorm van censuur. Zo ook Jake Spijkerman. Zijn programma Kopspijkers is populair in het archief. Hij zegt, wij doen niet aan moderne boekverbranding. Als je een boek van Gerard van het Reven nu opnieuw uitbrengt, dan scheur je er ook geen pagina's uit. Je moet het in die tijd plaatsen.
1: Het publiek ziet hem nauwelijks, maar zonder de hulp van bladomslaander Vincent Ehrenberg kunnen veel concerten niet soepel verlopen. In het AD vertelt hij over zijn werk. Hij zit in het concertgebouw naast de pianist om op het juiste moment de partituur om te slaan. En dat is een precies werkje. Een fractie te vroeg en de concentratie breekt. Een seconde te laat en de muziek struikelt.
0: Ja, en dus zit hij daar met bijna ingetogen aandacht, zijn blik glijdend langs de notenbalken. Voor het concert bespreekt hij het stuk met de pianist. Soms is dat in enkele minuten geregeld. Maar bij ingewikkelde stukken kan een nette ingebonden partituur veranderen in een wirwar van losse toevoegingen, geschrapte passages of ingevoegde vellen papier. Dan kan het chaotisch worden. En dat alles lees je in de magazines.

Muziek van Handel was dat. Aspens the Heart, die anthem deeltje daaruit. Arcangelo, onder leiding van Jonathan Cohen, voerde het voor je uit. Nou, we kunnen nog op weg naar het nieuws van 8 uur wel één suggestie doen in het kader van sterke vrouwen, Jeanne d'Arc, muziek waarvoor je in vuur en vlam staat. Dat is de suggestie van Hans Fransen uit Italië, die schrijft: ja, Jeanne d'Arc au bûcher is natuurlijk het ultieme eerbetoon aan deze vrouw, aan een sterke vrouw. Maar een aria uit Le Nozze di Figaro, waarin de gravin en Susanna samenspannen om de graaf zijn macho-streken af te leren. Dat lijkt me leuk op deze mooie zaterdagochtend. Laten we dat doen. Daarmee gaan we richting het nieuws. Daarna onder andere het boek van de week, De Ramp met de Phoenix, en nog veel meer. En veel mooie muziek. Heel graag tot zo, na het journaal en de ster. Nou, dan mag die muziek nu al komen, Karel.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée is het Rotterdams Philharmonisch Orkest te gast. In een afscheidsprogramma voor hun chef-dirigent Lahav Shani spelen ze onder meer Mahler's vierde symfonie. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister vanmiddag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
4: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Paatje. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
5: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
5: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Oost opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. In de Amerikaanse staat North Dakota is een vrachtwagen met honderden bijenkasten gekanteld, waardoor zo'n 2 miljoen bijen zijn ontsnapt. De truck kantelde toen hij moest uitwijken. De chauffeur werd honderden keren gestoken en ligt in het ziekenhuis. Lokale imkers hielpen bij het vangen van de bijen. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen een afwisseling van zon en wolken. In het oosten kans op onweer. Het wordt dan ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam, onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende, met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
5: Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Stilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luthermuseum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek!
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
9: Ontluister het nieuws in Trouw vanochtend. In de eerste 4 maanden van dit jaar kwamen wereldwijd 5862 mensen om door het gebruik van een drone. Ja, daar steekt de foto in NRC haast vrolijk bij af. Een drone met een lange slang eraan. In gebruik bij een glazenwasser bij een kantoor in Breukelen. Het oog bijna kinderlijk onschuldig als een waterpistooltje op een wapenbeurs.

0: Muziek van William Byrd was dat. The Ghost, gespeeld door Pierre Gallon op zijn clavecimbel. Ik had het net over die drones. Stukje in de Volkskrant van vanochtend, het gaat ook over drones. Ja, dat is grappig, want ik heb het straks over, over Schiermonnikoog, waar ze op kattenjacht gaan. Daar gaan ze misschien ook drones bij gebruiken. Maar dat stukje in de Volkskrant is leuk, want daarbij gebruiken ze een drone, of leren ze een drone om als een bij te denken. Want bijen, die hebben iets heel slims, die kunnen namelijk een honingbij, ik citeer uit de krant, kan 13 kilometer wegvliegen en terugkeren naar zijn korf zonder GPS, zo vertelt de onderzoeker. Toen ik daarover hoorde, dacht ik, dat is wat we nodig hebben voor onze drones. Bijen gebruiken geen routebeschrijvingen, onthouden geen kaart, maar navigeren met odometrie. Daarvoor registreren ze hoe snel het landschap voorbij trekt en berekenen ze grofweg hoe ver en in welke richting ze zich hebben verplaatst. En hoe verder een honingbij reist, hoe lastiger het is om met odometrie precies bij de korf te komen. Een grotere afstand leidt tot een grotere foutmarge. Maar voordat de bij op pad gaat, vliegt dit insect een verkenningsrondje rondom de korf. Een bioloog vermoedde dat hij tijdens dat rondje de nabije omgeving van zijn thuisbasis alvast registreert. En zo kan de honingbij na een lange terugvlucht de laatste stapjes naar huis terugvinden door bomen, struiken of sporen in de grond te herkennen. Magisch, hè? Vind je niet mooi? Karel, als je dat dan hoort, is mooi.
1: Dit is fascinerend.
0: Ja, en die bijen drone in het laboratorium in Delft, die kan echt tot op de millimeter nauwkeurig kan die ergens landen. Nou, dat is een mooi gebruik van drones. Hoewel, ja, dat kun je dan misschien ook weer verkeerd gebruiken. Wie zal het zeggen? Toch?
1: Ja.
0: Alle techniek laat zich op een gegeven moment ook door verkeerd gebruik perverteren. Enfin, straks gaan we het dus hebben ook over drones. Althans, we gaan het hebben over, over Schiermonnikoog. Want daar loopt het met die wilde katten uit de hand. Dus die gaan ze aanpakken. En wij hebben het boek van de week. Ik had het hier liggen. Het ligt hier. Ja hoor, daar is het. De ramp met de Phoenix. Op zoek naar het verhaal achter de Titanic van de Achterhoek. Boek van Joske Meerdink. Waarover Grietje Braaksma je straks meer vertelt. Welkom terug bij de ochtend.

0: presto uit de vierjarige tijd, uit de zomer van Vivaldi, gespeeld door Vasilena Sirajumova op de marimba bij het Quatuor Ardeo. En dat staat op het album van de week op NPO Klassiek. Het hele album kun je terugluisteren via de site. Heerlijk dit. Ongelooflijk veel... het klinkt zo arbeidsintensief. Hè?
1: Ja, er moest wel gestudeerd worden, Hans. Zo, het gaat niet vanzelf.
0: Ja, heel geweldig, ja. Zo dadelijk gaan we het hebben over Schiermonnikoog en de katten daar. Daarom dit Les Oiseaux et les Chats. Dus de vogels en de kat van Paul Piernay.

0: Het Aulos Blazer Quintet was dat met Les Oiseaux et les Chats, deel uit de Suite Pittoresque, een suite voor blaasquintet van Paul Piernay. Ja. En er gaat een duim omhoog van Karel. Dat betekent dat wij contact hebben met Martijn Prinsen. Hij is van Natuurmonumenten op Schiebonnikoog. Martijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, fijn. Ik ga met jou eventjes de inleiding van dit onderwerp lezen. Schiermonnikoog, daar gaat het over een geliefd vakantieeiland. Maar niet alleen toeristen vinden het er heerlijk. Het was de afgelopen dagen al in het nieuws. Het Waddeneiland heeft veel last van wilde katten. Zo'n 50 verwilderde katten struinen het eiland af op zoek naar voedsel. Is dat een probleem op Schiermonnikoog, Martijn?
1: Ja, zeker. U zegt al de 50 katten. We schatten in ongeveer zo'n 30 tot 50 katten. Verwilderde katten die hier rondlopen in de natuur.
0: Ja.
1: Het probleem is natuurlijk, het zijn jagers. Ze pakken hierna wel wat muizen, maar vooral ook wat beschermde soorten vogels. Aha. Dus dat is wel een probleem.
0: Ja. Nou vroeg ik me, waar komen al die wilde katten vandaan?
1: Ja, goede vraag. Een deel zal gewoon weggelopen katten of katten die gaan zwerven vanuit van bewoners zelf, van eilanders.
0: Ja.
1: Maar het is ook een aanwijzing dat mensen die hier op vakantie komen ook een kat meenemen en die gaan misschien ook zwerven. Ja, en die gaat misschien ook niet op tijd terugkomen om de boot te halen, bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: Ja, dus die zoeken ook een plek in de natuur. Dat is wel een probleem. Dus ook de aanwas vanuit het dorp, maar ook zeker ook vanuit toerisme.
0: Hmm, ja. Ja, ik hoorde een heerlijk vogeltje op de achtergrond. Wat is je uitzicht daar?
1: Ja, dat klopt. dat is de middel bij mij in de tuin hier op Schier.
0: Ja, wat heerlijk zeg. Nou, heb ik had het in het begin van dit uur van ons programma had ik het over drones. Dat veel drones voor allerlei dingen worden gebruikt. Nu begrijp ik dat jullie ook van plan zijn, of althans, er zijn wat plannen om wellicht die katten ook met drones te gaan opsporen.
1: Ja, we hebben afgelopen maart hebben ook al een proef gedraaid met warmtebeeldcamera's.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een groot deel van het eiland afgevlogen. En daarin kun je heel goed zien van waar katten zich ophouden, waar ze verblijven. Maar je kunt ook heel goed zien het verschil tussen of het een kat is of een fazant of een ander dier. Of een konijn of een haas.
0: Ja.
1: Dus op die manier proberen we gewoon de katten heel goed te lokaliseren. En straks in het najaar gaan we nog een keer vliegen en dan gaan we proberen ook de katten te vangen.
0: En ik vroeg mij nog af, terwijl ik naar je aan het luisteren ben, dacht ik ook van veel van die katten die zijn toch, als ze van oorsprong niet wild zijn, dan zijn ze toch ook gechipt. Kun je dan op een of andere manier niet iets met die chip doen?
1: Ja, dat klopt. Niet alle katten zijn gechipt. Die worden wel, als ze gevangen worden, worden wel uitgelezen. Kijk, als hij geen chip heeft, dan wordt hij afgevoerd naar de wal, naar de opvang.
0: Ja.
1: Is hij wel gechipt, dan proberen we gewoon de eigenaar te achterhalen, zodat hij zijn kat kan ophalen.
0: Ja.
1: Maar het probleem is dat veel katten die hier in de natuur lopen niet gechipt zijn.
0: Nee. En als ze eenmaal in de natuur zijn, dan zijn ze natuurlijk verwilderd. Dan wil je ze eigenlijk ook niet meer terug.
1: Precies.
0: Denk ik.
1: Ja.
0: Dan zijn ze
1: en de meeste katten. Ja. Ja, en de meeste. Sorry.
0: Nee,
1: de meeste katten die planten zich voort op in de natuur hier. Dus dat zijn gewoon inderdaad verwilderde katten. Het zijn niet echt zwerfkatten, maar gewoon katten die al meerdere generaties hier in de natuur leven.
0: Ja, als die katten zijn gelokaliseerd, opgespoord en gevangen, wat kun je dan doen om te voorkomen dat een paar katten die overblijven, dat het toch op de duur weer een grote plaag wordt op Schier?
1: Ja, het is, wat ik al zei, de inschatting is nu dat er 30 tot 50 zijn.
0: Ja.
1: Het is wel de bedoeling dat we het een paar jaar gaan volhouden, zodat die populatie steeds kleiner wordt. Ook belangrijk is, daar gaan we ook op inzetten, dat om mensen voor te lichten van hou uw katten goed in de gaten.
0: Mm-hmm.
1: Probeer geen katten mee te nemen naar Schier als je hier voor een vakantie of een weekendje komt. Dus de aanwas ook vanuit katten van mensen, die moeten ook gewoon, dat moet ook behoorlijk beperkt worden.
0: Ja.
1: En we moeten het gewoon een paar jaar volhouden. Mm-hmm. Dat is ook,
0: En worden katten die worden opgepakt, worden die dan gesteriliseerd en weer losgelaten of?
1: Nee, die worden wel gesteriliseerd en ook wel behandeld. Bijvoorbeeld tegen longwormen en dergelijke.
0: Ja.
1: Het is moeilijk om die katten natuurlijk ergens te plaatsen, want ze zijn niet gesocialiseerd. Als het zo er nu naar uitziet, dan kunnen ze verblijven in de opvang en daar nog een goed leven hebben.
0: Ja, dat is fijn. Ja.
1: Maar dat is ook, Ja, dat is ook een van de redenen natuurlijk. Ze jagen heel veel op vogels en muizen. Mm-hmm. Dat is een probleem. Maar goed, die katten zelf hebben natuurlijk ook niet een heel fijn leven. Want zeker in de wintermaanden. Bijvoorbeeld op de kwelder van Schiermonnikoog is het een behoorlijk... je hebt een zwaar bestaan, ook voor die dieren zelf.
0: Ja, een zwaar leven. Ja, dan moet je ook maar kijken of je je kostje voor elkaar weet te krijgen. Goed, duidelijk. Veel genoegen daar met die prachtige merel op de achtergrond. Coördinator natuurbeheer op Schiermonnikoog, Martijn Prinsen. En een fijne dag gewenst.
1: Dankjewel, u ook.

dat dat wel iets van George Kurz vinden. Het was van Scott Bradley, muziek die hij schreef voor Tom and Jerry. De overbekende muis en de kat. That's My Mommy was dit stukje.

0: Het tweede deel uit het vijfde Brandenburgsconcert van Bach met Les Arts Florissants onder leiding van Emmanuel Rechica-Certa en de claveciniste, zeg ik dat goed? Dat zeg ik goed, de claveciniste, was Béatrice Martin. Het is op 8:58. Het nieuwsoverzicht. De politie heeft een 35-jarige man uit Os opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van een jeugdvoetbaltrainer uit Berchem. De man werd gisteren gevonden in een sloot in een buitengebied bij Berchem. De voetbalclub waar de man trainingen gaf, heeft laten weten diep geraakt te zijn. Alle thuiswedstrijden zijn vandaag afgelast. De naam van Donald Trump moet van het Kennedy Center worden gehaald. Dat heeft een rechter besloten. Volgens de rechter heeft het bestuur van het cultuurcentrum de wet overtreden door de naam van Trump toe te voegen. In de statuten van het centrum staat dat alleen het congres de naam mag veranderen. Nou, Trump zegt zelf geschokt te zijn door het besluit en niet langer de leiding over het centrum te willen. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis vervielen een aantal zwaardere aanklachten wegens moord. Volgens onderzoekers verstuurde de man 1200 pakketten met dodelijke chemicaliën naar 40 landen. Hij zou honderdduizenden Canadese dollars hebben verdiend met de verkoop van de middelen. Bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest een auto ontwijken, waardoor hij omviel en een deel van de bijen ontsnapte. De chauffeur kon uit de cabine klimmen, maar werd meteen door de bijen aangevallen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Imkers uit de omgeving hielpen bij het vangen van de bijen. Dan nog het weer. Het wordt een zonnige dag vandaag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen daarbij.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen daarbij.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

zullen worden besteed aan hulp. Omwille van de mensheid hopen we dat deze collecte gul zal zijn. Laten we deze arme vreemdelingen bedroefd, beroofd, hulpeloos aan onze kusten niet afschepen met kille en karige liefdadigheid. Laten we hen niet alleen ons oprecht medeleven geven, maar ook gulle en effectieve hulp. Ziet daaruit de ramp met de Phoenix van Joske Meerdink, waarover zo dadelijk meer.

Christian Zimmerman was dat met het derde deel, het Scherzo, de sonate voor piano nummer 21, Deutsch 960 van Franz Schubert. Ik ga een stukje voorlezen uit het boek van de week. De inwoners van Schbeugen stellen hun huizen en hun hart open voor de Nederlandse migranten en een andere overlevende. Sommige migranten hebben familieleden in het gebied bij wie ze terecht kunnen. Anderen blijven achter in een vreemd land. Er worden kleren ingezameld en er wordt geld gedoneerd. Niet alleen de bevolking van Schbeugen komt in actie. Op 4 december 1847 komt een oproep te staan in de Milwaukee Sentinel. Citaat: morgenochtend zal er in alle kerken een collecte worden gehouden, waarvan de opbrengst

0: Ja, arbeidsintensieve muziek wederom. Martin Frust op de klarinet bij Concerto Köln onder leiding van Alexander Scherf. Met een deeltje uit het Concert voor Klarinet en Orkest van Vivaldi, La Venice, de Phoenix. Dat brengt ons op het boek van de week. Want de ramp met de Phoenix, dat is het boek van de week. Dat is getipt door Grietje Braaksma van Boekhandel van Pieren in Eindhoven. Grietje, goedemorgen.
1: Dag Hans, goedemorgen.
0: Joske Meerdink die ontrafelt in dat boek het verhaal van een min of meer vergeten scheepsramp halverwege de 19e eeuw. We gaan terug naar Winterswijk rond die tijd. Welke ramp is dat?
1: Nou, dat is de ramp met de boot waarmee de mensen uit de Achterhoek, het gaat over Winterswijk, Aalten, Bredevoort, mensen vertrokken daar omdat er geen toekomst was voor hun kinderen. Ze hadden ook iets met de kerk, een afscheiding, ze voelden zich met de nek aangekeken. Ja. Kortom, ze vluchtten uit Nederland en gingen op de boot over de Atlantische Oceaan. Kwamen dan bijna aan op waar ze naartoe wilden. En toen verging die boot. De boot, de Phoenix, vloog in brand.
0: Ja.
1: En daarbij kwamen heel veel mensen om het leven. Ook heel veel kinderen. En ja, vluchten is van alle tijden.
0: Ja, dan te bedenken dat je er bijna bent. Je kunt het zien liggen waar je uiteindelijk terecht wil komen. Op 6 kilometer afstand. En dan gaat het mis. Wat een narigheid zeg. Het deed mij wel heel erg sterk denken aan wat Bert Wagendorp heeft geschreven. Die trilogie waarvan het eerste deel ook Phoenix is getiteld. Heeft het daarmee te maken? Is dat dezelfde ramp?
1: Ja, zeker. En dat is natuurlijk ook iets wat in de Achterhoek toch nog niet heel erg bekend is. Want Joske loopt op een gegeven moment over de begraafplaats van Winterswijk.
0: Ja.
1: Slaat niet linksaf, maar rechtsaf. Ziet dan het monument en raakt zo gefascineerd door dat verhaal. Mm-hmm. En dan gaat ze op zoek, zo'n goede journalist betaamt. En zij gaat op zoek. Maar wat ze ook wil weten, en dat zo geboeid ook, van maar zaten er ook voorouders van mij op die boot? Is er nog wel familie in Amerika? En dan gaat ze op zoek. En dat heeft mij er toch toe gebracht om haar Joske, Indiane Joske te noemen. Want ze is zo vasthoudend. En dat maakt het boek zo interessant en ook zo lezenswaardig. Ze neemt je mee. En dat doet ze zo overtuigend. Je gaat met haar mee naar Amerika. Ik ga niet zeggen wat daar gebeurt. Want ik vind echt mensen, lees dit boek. Dit is Nederlandse geschiedenis waar we veel weinig van weten. Ik wist dit ook niet. Ik wist natuurlijk wel van het boek van Bert Wagendorp.
0: Ja.
1: Maar Joske vertelt gewoon het non-fictieverhaal.
0: Ja, ja, overigens, de lijn is heel slecht. Dus we houden het een beetje kort, Grietje. Maar ik weet van een podcast van een paar jaar geleden van Joske, waar ze hetzelfde verhaal vertelt. Wat is het boek meer dan de schriftelijke vorm van de podcast eigenlijk? Is het uitgebreider?
1: Ja, uitgebreider. Ook vooral haar zoektocht. En met een boek kun je natuurlijk toch nog veel meer vertellen. Ze heeft ook met dit project gewonnen, een hele prestigieuze journalistieke prijs. Dus het boek echt is veel, veel meer dan alleen maar de podcast.
0: Ja.
1: En er is een prachtige documentaire op Omroep Gelderland. Ga die ook kijken.
0: Goed.
1: Heel interessant.
0: We laten het hierbij. Dat ligt niet aan jou, maar dat ligt aan de lijn. Want ik vind het altijd heel fijn om met je te praten. Maar wij weten nu genoeg. De ramp met de Phoenix van Joske Meerdink. Ons boek van de week. Ambo Antos gaf het uit. We hebben 1 exemplaar dat we weg mogen geven. Stuur een berichtje als je daarin geïnteresseerd bent. Dat kan via de NPO Luister-app. Of mailen, dat mag ook naar de ochtend@kro-ncv.nl. En laat ook vooral weten waarom je dat boek zou willen ontvangen. En voor die reactie heb je nou een minuut of 8 de tijd.

Dat was muziek van Reinhold Glière. Een deeltje uit de suite voor orkest De Rode Papaver. Het deeltje Phoenix. Dat brengt ons natuurlijk weer terug naar het boek van de week. De ramp met de Phoenix. Op zoek naar het verhaal achter de Titanic van de Achterhoek van Joske Meerdink. We geven je nog een minuutje of drie de gelegenheid om daarop te reageren via de app of via de mail.

Het eigenzinnige gezelschap, de baroksolisten onder leiding van Bjarte Eik en Bedit Leave Her Johnny. Dat was lang genoeg om te reageren op het boek van de week van Joske Meerdink, De Ramp met de Phoenix. We hebben een winnaar uitgekozen uit de vele inzendingen. Dank voor jullie bijdrage. Ton en Daphne Kafka die schrijven: goedemorgen, wij wonen sinds 2019 in het kleinste buurtschap bij Winterswijk, Koorle. Wij waren en zijn altijd zeer geïnteresseerd in de mensen, hun wel en wee, de historie. En de buurtgenoten hebben ons vanaf de eerste dag opgevangen en meegenomen. Deze warme ontvangst en alles wat we hebben geleerd en meegemaakt geeft ons het gevoel dat we hier echt geworteld zijn. Het verhaal van de Phoenix hoort daarbij. Daarom zouden we het graag ontvangen. We sturen het op. Veel plezier, met veel leesplezier met dat boek, uitgegeven door Ammo Antos. Op naar het nieuws. Zo dadelijk Elspeth Grütke met Musica Religiosa. Morgenochtend is de ochtend weer. En de laatste sterke vrouw, want daar ging het over in de soundtrack, dat wordt Juliette Greco. Want Ernest zegt goedemorgen vanuit Cherbourg op weg naar Bretagne op ons zeilbootje. Juliette Greco, sous le ciel de Paris, sterke, onafhankelijke vrouw, de oorlog overleeft en een kortstondige relatie met Miles. Wat een heldin. Fijn weekend, tot de volgende keer.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huinen luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathetiek van Tchaikovsky. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaikovsky legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaikovsky's zesde symfonie Pathetiek. Morgen vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: Wandel met Capella Amsterdam, Kalefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
2: De Stoet. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Manning Sampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder andere om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berghem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Hatsje. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed. Waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minna, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bachconcert.nl.
0: NPO Klassiek. EO. Musica religiosa. Met Elsbeth Grütke.

Een mooie bewerking door pianist Fred Thomas van een cantate van Johann Sebastian Bach, oftewel een aria daaruit, Jesu minus todus tood. Goedemorgen, welkom bij Musica Religiosa. Ja, en die cantate die is geschreven voor Drievuldigheidszondag. En dat is morgen, zondag Trinitatis. De zondag van de drie-eenheid. Een van de grootste schoonheden en grootste mysteries van het christelijk geloof. God die is één in drie. Vanochtend veel werk, gespeeld door drie instrumenten. Maar eerst werk van Jan Pieterszoon Swelinck uit de Zaligsprekingen. Zalig zijn de armen van geest.

uit de Canciones Sacré van Jan Pieterszoon Sweelinck. De zaligsprekingen, zalig de armen van geest. Ja, en over de drie-eenheid, de drievuldigheid gesproken. We gaan naar werk van Telemann met drie hobo's.

Het vijfde deel uit de suite voor drie hobo's, fagot en strijkorkest van Telemann. Uitgevoerd door Severo onder leiding van Alfredo Bernardini. Dat is alleen al een hele mooie naam om uit te spreken. We gaan naar werk van Lucy Walker. Een mooie hedendaags Onze Vader. In dat gebed door Jezus aan ons geschonken worden de Vader, de Zoon en de Heilige Geest genoemd. God die drie is in één.

Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het Onze Vader van Lucy Walker.

Wat een mooi en subtiel pianotrio van Clara Schumann. Antje Wijdhaas op de viool, Tanja Tetslaff op de cello en Gunilla Suusman aan de piano. We gaan weer naar Bach, ook een cantate voor zondag Trinitatis. Deze, cantate BBV 176, is gebaseerd op het verhaal van Nicodemus, die Jezus alleen in de nacht durft op te zoeken. Dit is de aria Dein sonst hell beliebter Schein.

0: Jouw anders zo geliefde gloed moet voor mij omneveld zijn, omdat ik naar de meester toe wil, want overdag durf ik dat niet. Woorden van Nicodemus die niet naar Jezus toe durfde te gaan. En die voorkomen in deze kantate BBV 176, geschreven voor Zondag Trinitatis. Jerry Soe was de sopraan samen met Das Neue Orchester onder leiding van Christoph Spering.
1: Musica Religiosa met Elsbeth Grütke. Op NPO Klassiek.

Mozart voor drie piano's en orkest, uitgevoerd door het Multi-Piano Ensemble en de English Chamber Orchestra. Ja, hoe leg je de drie eenheid nou uit? Dat is een moeilijke vraag. Water, stoom en ijs, allemaal drie vormen van, allemaal vormen van H2O. Maar misschien kun je het nog maar beter uitleggen met drie instrumenten die één prachtig muziekstuk laten horen. Zoals dit van Mozart. We gaan naar een intiem gebed uit IJsland van Anna Thorvaldsdóttir.

Een IJslands lied hoor je ons in de hemel. En in het IJslands klinkt het zo, maar ik weet niet of het goed uitgesproken wordt, hoor. Hæpu os himnu a. Van Anna Thorvaldsdóttir, uitgevoerd door de Choir of Clare College Cambridge. Onder leiding van Graham Ross. Naar Beethoven, want veel in deze uitzending draait rond het getal 3. En daarom nu een strijktrio van Beethoven. En ook nog eens opus 3.

Trio Zimmerman met strijktrio nummer 1, opus 3 van Ludwig van Beethoven. We gaan naar werk van Bach, ook weer uit een cantate BWV 194. Oorspronkelijk is dat geschreven voor de feestelijke inwijding van een orgel, maar de tekst past ook goed bij Zondag Trinitatis. Zeer welkom vreugdefeest dat de Heer ons tot zijn eer in het hier gebouwde heiligdom vrolijk laat vieren. Zeer welkom vreugdefeest.

0: openingskoor uit kantaten BWV 194, Hoogst Erwünschter Freudenfest. Amsterdam Barokorkest en koor onder leiding van Ton Koopman. Brengt ons bijna aan het einde van Musica Religiosa, maar niet getreurd. Zo meteen na 10 uur is hier een goede morgen met Bastiaan Ragas. En die schuift hier nu de studio even in om me even te vertellen. Goedemorgen Bastiaan. Hallo, hallo. Ja, welk knopje moet je nou draaien? Hallo.
1: Ja, het is een nieuwe studio. Goedemorgen.
0: Het is een nieuwe studio, precies. Het is overal hetzelfde. Microfoon, je praat erin, rood lampje.
1: Hoppatee.
0: Wat ga jij na 10 uur zoal laten horen aan ons?
1: Nou, ik ga de randen opzoeken tussen kunst en kitsch.
0: Kijk.
1: Dat is waar ik mezelf ook heel graag begeef.
0: Ja, en wat is het meest kietcherige wat we kunnen gaan horen?
1: Nou
0: is
1: ja,
0: dat zit
1: natuurlijk allemaal vloeken in de kerk. Maar de Figaro van Mozart vind ik toch echt wel...
0: Oh, dat is toch geen kitsch?
1: Ja, kijk, nou, daar gaan we het over hebben. Ja,
0: okay.
1: En we gaan de pracht. Philippe Jaroussky vind ik echt een van de mooiste stemmen ter wereld. Die laat ik horen.
0: Ja.
1: Daar komt van alles voorbij.
0: Nou, we gaan er ons op verheugen. 2 uur lang kunt u luisteren naar Bastiaan Ragas in een goede morgen met. Dank voor het luisteren naar Musica Religiosa. Nog een paar minuten met werk van Nikolai Medtner. Een hele mooie zaterdag.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée is het Rotterdams Philharmonisch Orkest te gast. In een afscheidsprogramma voor hun chef-dirigent Lahav Shani spelen ze onder meer Mahler's vierde symfonie. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister vanmiddag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
5: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
4: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
6: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 10:00, Manik Zampersen met het NOS Journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Alleen het congres heeft die bevoegdheid. Ook mag van de rechter een renovatie van het centrum niet doorgaan. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Het lichaam van de 47-jarige man werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden bij de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt morgen van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
4: Appetito.
3: Appetito.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
6: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
7: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
8: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: Een goedemorgen met
1: Bas Ragas. Hij is een artiest die niet kan of niet wil kiezen. Hij is schrijver, zanger, componist, presentator, acteur en theaterproducent. Bas Ragas wordt geboren in 1971 in Lisse en speelt als kind piano en gitaar. Na de middelbare school wordt hij leadzanger van de succesvolle boyband Caught in the Act. Ze verkopen meer dan 12 miljoen platen en treden nog steeds internationaal op. Ragas schrijft zelf tientallen popliedjes, maar speelt ook in films en grote musicals als Aida, Beauty and the Beast en Malle Babbe. Ook schrijft hij columns voor de Telegraaf en verschillende boeken, waarvan zijn laatste boek Jezus Waarom wordt genomineerd voor het beste theologische boek van het jaar. In september dit jaar verschijnt zijn nieuwe boek Wat zou God doen? Ook maakt en produceert hij theatervoorstellingen, waaronder De Oasebar met Gerard Cox en Joke Bruis, Alles went behalve een vent en verschillende eigen theatervoorstellingen. Brute ironie en onbeschaamd. In zijn cabarettheater kan Ragas entertainen en prachtig zingen. Aldus de Volkskrant daarover. In 2027 gaat hij de theaters weer in met zijn cabarettheater Jezus Waarom. Oh, en DJ, dat is hij trouwens ook bij Radio 5. Maar vanochtend presenteert hij hier op NPO Klassiek zijn favoriete klassieke muziek. In een goedemorgen met Bas Ragas.

Goedemorgen, Le Noche de Figaro. Ja, ik heb deze muziek voor het eerst gehoord toen ik de film Trading Places zag, 1983. En die film opent zich, en het is een, ja, het is eigenlijk een soort losse bewerking, althans die film, van het Bijbelse Job. Het is Eddie Murphy en Dan Aykroyd. Nou, Job en Eddie Murphy, als dat geen vloeken in de kerk is. Nou, dat was deze opera van Mozart dus ook. Het verhaal was veel te platvloers. Het bedreigde de elite. En misschien is dat ook wel een beetje een aankijler voor de komende 2 uur. Een crossover tussen de hoge en lage kunsten. Tegenkleuren en de randen van de kunst en kitsch opzoeken. Daar hou ik van. De mooiste bloemen groeien aan de randen. Mozart komt tussen de hemel en aarde, Beethoven worstelt zich omhoog vanuit de aarde en Bach daalt neer vanuit de hemel.

Ja, Johannes Sebastian Bach en in de bewerking van Busoni. En Maria Tipo speelden het. Ja, Bach. Ja, eigenlijk, ik zit hier samen met Jet en die zegt... nou, gelukkig heb je nu de luisteraars helemaal omarmd met een warme deken. Dan weten ze zeker dat het goed komt de komende 2 uren. Ja, eigenlijk hoef je nou Bach ook niet zo heel veel meer te horen. En Bach is bescheiden, vind ik. En het is ook briljant en het is doortastend. En bij Bach, dan denk ik altijd, ja, het leven is zoveel groter en mooier. En inderdaad, Bach daalt neer vanuit de hemel. Maar het leven is divers en verrassend en verschrikkelijk en rijk. Het is het allemaal. Mensen vragen wel eens, omdat ik in een musical wel eens zing. Dan zeggen ze, oh, hou jij dan van musicals? Dat vind ik altijd een hele rare vraag, want er zijn zoveel musicals. Hou je dan van klassieke muziek? Er is zoveel klassieke muziek. Ik heb wat dingen geschreven over de Bijbel. Daar ben ik de laatste jaren best heel druk mee. En dan zeggen mensen, geloof jij dan in God? Dat is ook zo'n algemene vraag die heel specifiek gesteld wordt dan. Wat ik altijd wel opvallend vind. Maar goed, ik hou erg van geschiedenis. Ik ben altijd erg geïnteresseerd in geschiedenis en welke muziek die daar dan bij hoort. En vooral Europa, waar we nu zo mee bezig zijn. Wat is dan Europa? Wat is onze rechtsstaat? Wat betekent dat dan? En aangezien ik zo dol ben op geschiedenisverhalen, ben ik al jaren bezig om over Napoleon te lezen. Ja, de scheiding der machten. Hij is een zoon natuurlijk eigenlijk van de Franse Revolutie. En uiteindelijk kroonde hij zichzelf tot keizer. Nou, die discrepantie vind ik al mateloos interessant. Maar de basis van de grondwet van bijna alle Europese landen, ja, dat is toch echt wel door Napoleon gebeurd. En ook alle grote collecties van heel veel grote nationale kunstcollecties. Ook in basis de nationale kunstcollectie die in het Rijksmuseum ooit is begonnen. Ja, op instigatie van Napoleon, maar door Lodewijk Napoleon dan in Nederland begonnen. Het is allemaal Napoleon. Maar in mijn middelbare school ging het altijd over dat het een bruut was en het was een generaal. Ja, ook dat natuurlijk. Maar ja, dat waren ze allemaal in die tijd, denk ik dan. Dit jaar ben ik in januari ben ik in Malmaison geweest. Nou, dat is echt een aanrader. Het liefdesnestje van Napoleon en zijn Josephine. En na zijn grote teleurstelling in Waterloo ging hij terug naar Malmaison. En zij was inmiddels al overleden, maar hij ging in haar bed liggen, wekenlang huilen. En zoals Napoleon dan zei, ik ben groot in grote dingen en klein in kleine dingen. Nou, Napoleon, hij werd gekroond, althans hij kroonde zichzelf natuurlijk in de Notre Dame. Dat verhaal is bekend, hij pakte die kroon en hij zette hem zelf op zijn hoofd. Maar hij liet Giovanni Paciello, een Italiaans componist, wel een heel prachtig stuk componeren om dat allemaal te vieren. Ja, die Napoleon had ook wel Trumpiaanse trekjes. Alleen Trump mist dan nog wel wat andere inhoud die Napoleon wel had. Nou, dat wil ik jullie heel graag laten horen. En vooral ook omdat ik het grappig vind of opvallend vind dat het de Orchestra and Chorus of de Capella Sint-Petersburg is. Nou, Rusland. Het land dat hij niet onder zijn duim kreeg. Luistert u vooral ook naar deze versie. Want het is best apart. Het is best stevig gezongen. Hoe zal ik dat benoemen? Er is weinig nuance, maar toch ook heel erg bijzonder. Want met deze muziek zitten we opeens, ja, daar in de Notre Dame, samen met Napoleon, die zichzelf en zijn vrouw tot keizer en keizerin kroont.

Giovanni Paciello, Te Deum. Ja, het concert, of pardon, het stuk wat hij componeerde voor de kroning van Napoleon. Nou, ik vond het, ik zie daar Trump ook wel mee paraderen met zo'n soort muziekstuk. Dan ten meerdere ere glorie van zichzelf. Dan iets heel anders. Het derde deel van de derde symfonie van Brahms. Hij schreef het op 50-jarige leeftijd. Voltooide het in de zomer van 1883. Ik ben 54. Hij kon er wat van, die Brahms. En wat ik zo mooi vind, is dat het tussen mineur en majeur zo continu switcht. Waardoor het zowel licht als heel zwaar is. Waardoor het heel frivool is, maar ook heel erg melancholiek. En dat spreekt mij heel erg aan. Zo voel ik me ook heel vaak binnen 1 uur. En dat klinkt ongeveer zo.

0: Het Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado, Johannes Brahms, het derde uit het derde symfonie.
1: Dit is een goedemorgen met Bas Ragas. Je kunt ook meekijken via nboklassiek.nl/live.
0: Nou, zo is het. Je kunt meekijken, je kunt meeluisteren. Wat heerlijk. Ja,
1: kan allemaal.
0: Het kan allemaal, Jet.
1: Visuele radio.
0: Visuele radio. Nou, corona. We hebben het er nog wel eens over met de kinderen. Hoe vervelend ze dat vonden, de coronatijd. En zeker ook in het theater was dat voor iedereen toch echt wel heel heftig en heel bizar. Wat gebeurde daar? Maar ook voor heel veel mensen die thuis zaten en niet verder kwamen. Ja, een hele aparte tijd. En daarin gebeurde ook heel veel. Maar vooral ook dat de kunsten onder druk stonden. En een minister die zei, nou god, ja, theater, daar zet je toch gewoon een dvd'tje op. In 2021 stierf Jean-Paul Belmondo, de Franse acteur. En ik kende hem nog uit een aantal films, maar onder ook uit de film Le Professionnel. En ik vond hem altijd heel cool. Maar hij stierf dus ook tijdens die coronatijd. En hij werd begraven, zoals dat gaat. Maar dit werd een

0: Het Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado, Johannes Brahms, het derde uit het derde symfonie.
1: Dit is een goedemorgen met Bas Ragas. Je kunt ook meekijken via nboklassiek.nl/live.
0: Nou, zo is het. Je kunt meekijken, je kunt meeluisteren. Wat heerlijk. Ja,
1: het kan allemaal.
0: Het kan allemaal, Jet.
1: Visuele radio.
0: Visuele radio. Nou, corona. We hebben het er nog wel eens over met de kinderen. Hoe vervelend ze dat vonden, de coronatijd. En zeker ook in het theater was dat voor iedereen toch echt wel heel heftig en heel bizar. Wat gebeurde daar? Maar ook voor heel veel mensen die thuis zaten en niet verder kwamen. Ja, een hele aparte tijd. En daarin gebeurde ook heel veel. Maar vooral ook dat de kunsten onder druk stonden. En een minister die zei, nou god, ja, theater, daar zet je toch gewoon een dvd'tje op. In 2021 stierf Jean-Paul Belmondo, de Franse acteur. En ik kende hem nog uit een aantal films, maar onder ook uit de film Le Professionnel. En ik vond hem altijd heel cool. Maar hij stierf dus ook tijdens die coronatijd. En hij werd begraven, zoals dat gaat. Maar dit werd een nationale begrafenis in Frankrijk. Hij werd begraven en hij werd uitgedragen bij de Dom des Invalides. Ook weer in Parijs, ook waar dat standbeeld, reusachtig standbeeld van Napoleon meekijkt. Dus dat sprak me meteen al aan. Maar toen speelden ze de Chimay. Dat stuk van Ennio Morricone speelden ze. Je moet het maar eens opzoeken op YouTube. Over kijken gesproken. En daar zie je onder andere president Macron en Alain Delon. Die zie je daar staan. Maar je ziet vooral duizenden mensen die huilen. Die heel diep groot verdriet hebben om het verlies van een acteur. Ja, want naast de liefde, wat heeft het leven zin zonder film, theater, schilderkunst, architectuur, literatuur en muziek?

0: Shimai van Ennio Morricone. Onder het orkest onder leiding van Bruno Nicolai. Ja, kijk vooral dat nog eventjes na op YouTube. Daar bij die begrafenis van Jean-Paul Belmondo. We bekeken het hier ook nog even. Kippenvel. Nou goed. Die combinatie tussen beeld en geluid. Ja, dat heeft al heel erg te maken met dat mijn grote voorliefde voor theater. Voor entertainment. Voor verrassing. Voor tegenkleuren. En hoe ouder je wordt, hoe meer je daar lol in krijgt. Maar ook hoe meer je dingen leert begrijpen. Hoe beter je het leert begrijpen, dat je ook de verhalen erachter meeneemt in je beleving. Daardoor wordt het ook weer steeds rijker van. Dus ik was ontzettend blij dat ik voor dit programma een aantal stukken mocht uitkiezen. En bijvoorbeeld dit stuk. Ik was een jaar of 13. En toen namen mijn ouders mij mee naar de bioscoop. En ze zeiden, we gaan vanavond naar de bioscoop. En ik was blij, ik denk leuk, dat zal wel James Bond worden of Indiana Jones. Maar nee, het werd Amadeus. Een film over Mozart. Zat ik niet op te wachten. Ik was 13. Ik had hele andere dingen aan mijn hoofd. Maar goed, ik ging daar zitten. En het heeft mijn leven veranderd wat dat betreft. Want het was meteen de eerste grote liefde voor klassieke muziek. En dat stuk wat we straks gaan draaien voor jullie is geschreven eind 18e eeuw. Maar de acteur F. Murray Abraham die vertelt als Salieri uit aan een priester waarom dit zo briljant is. Nou, hij kreeg er ook een Oscar voor. Maar hij legt je eigenlijk uit hoe je naar muziek moet luisteren. Hoe je leert naar de bezetting te luisteren. Wat dat doet. En alleen maar zijn uitleg, ja, die heeft voor mij alles betekent, waardoor ik heel anders naar muziek ging luisteren. Ik ging anders naar arrangementen luisteren. Het is nooit meer weggevallen bij mij eigenlijk. Het is altijd gebleven en het is ook alleen maar meer geworden. Maar goed, deze F. Murray Abraham als acteur. Hij speelt ook nog in Scarface, weer een hele andere film. Waar die mensen uit helikopters duwt. Maar hier speelt hij Salieri. En hij legt uit waarom dit stuk van Mozart zo briljant is.
1: On the page, it looked nothing. The beginning simple, almost comic. Just a pulse, bassoons, basset horns. Like a rusty squeeze box. And then, suddenly, high above it, an oboe. A single note hanging there, unwavering. Until a clarinet took it over. Sweetened it into a phrase of such delight. This was no composition by a performing monkey. This was a music I'd never heard. Filled with such longing, such unfulfillable longing. It seemed to me that I was hearing the voice of God. Excuse me.
0: Ja, op papier lijkt het niets. Het is als een roestige trekharmonica. En dan begint een kleine hobo, heel zacht, heel hoog. En dan die klarinet die het overneemt. Dit was geen muziek van een uitvoerende aap. Nee, dit was God die voor ons zong.

De London Winds, ja, dat prachtige, prachtige stuk van Mozart, waarin ik als eerste mee kennis leerde maken. En ik dacht van, oh, zo zit dus muziek in elkaar. Ja, zo mooi kan het zijn. Hij draait overigens ook weer af en toe in de bioscoop. Dus gaat dat nog een keertje zien. Neem je kinderen mee, je kleinkinderen mee. En dan leren ze het misschien ook waarderen. Het volgende stuk leerde ik kennen toen mijn beste vriend overleed. Ik was 18, misschien 19. En Joris van der Aert was mijn beste vriendje. We zaten samen in een bandje. Hij speelde gitaar en ik zong. En we hadden samen met een aantal vrienden een schoolband. En hij kreeg kanker en hij ging dood. Het was een hele verdrietige periode in mijn leven. Maar ik was ondertussen ook 18 of 19, een stoere vent. Dus huilen deed je niet. Toen kwam ik bij mijn broer thuis. Die woonde al in Amsterdam. Hij was 6 jaar ouder en hij had de liefde voor klassieke muziek ook al heel snel opgevat. En hij liet me in het volgende stuk horen. Het was Stabat Mater van Pergolesi. En wat ik al een half jaar niet kon, kon ik toen wel. Ik brak en deze muziek is nooit meer bij me weggegaan. Ja, die Pergolesi, hij schreef het eind 18e eeuw. En hij kreeg tuberculose en hij voltooide het op zijn sterfbed. Hij was 26 jaar oud. Die treurzang van Maria. Huilend stond ze aan het voet van het kruis waaraan haar zoon te sterven hing. Ergens in de 13e eeuw geschreven door een Franciscaanse monnik. En we laten het hier horen in de versie van Philippe Jarouski. Ja, een Franse tenor, contratenor. Hij zingt het zo ontzettend mooi. We hebben het hier net over. Ja, welke uitvoering gebruik je? Is het My Way van Frank Sinatra? Of hoor je My Way voor het eerst in een karaoke café van iemand die lam is? Ja, welke uitvoering hoor je? Nou, Philippe Jarouski vind ik prachtige stem. Zijn overgrootvader die vluchtte ooit uit Rusland. En toen hem naar zijn naam gevraagd werd, zei hij ja, Rouski. Nou, zo werd dus ook zijn achternaam. Maar in deze versie vind ik hem beeldschoon. Philippe Jarouski, het Stabat Mater van Pergolesi.

0: Stabat Mater van Pergolesi. Ja, je hoorde Philippe Jaroussky samen met Julie Lejeuneva, begeleid door I. Barocchisti. Zeg ik het nou goed, Jet?
1: Barocchisti.
0: Barocchisti. Ja, ik moet het wel goed uitspreken.
1: Heel belangrijk.
0: Ja, vind ik best moeilijk.
1: Je gaat maar
0: gelukkig,
1: goed, hè?
0: Nou, gelukkig kon ik ze allemaal uitkiezen. Want ik kies prachtige stukken, althans stukken die ik heel erg mooi vind. Hoop ik maar dat de luisteraars thuis het ook mooi vinden. Maar die namen, ze heten niet allemaal Piet, Henk of Klaas. Dat is wel lastig.
1: Nee, is jouw keuze.
0: Of DJ dit, dat. Dus je kan eigenlijk makkelijker op Radio 2 of op Radio 5 DJ zijn.
1: Lijkt mij ook weer heel moeilijk. Maar goed, het gaat om de muziek, niet om de namen.
0: Nee, nou zo is het. Nou, als het over muziek gaat. Ik gaf mijn voorliefde al uit voor film en voor entertainment. En die film Amadeus, ja, daar komen een paar stukken voorbij die ik daar heb leren kennen. En dit is de opening. Dus je hebt geen idee. Dus ik zat als 13-jarig jongetje op de Grote Houtstraat in Haarlem in de bioscoop met mijn ouders. Nou, ik zat een beetje te mokken. Er was toen nog helemaal geen cola en popcorn. Dat deden ze toen nog helemaal niet. Dus ik zat een beetje naar dat scherm te kijken. Ik denk, wat gaat er nu komen? Daar kwamen beelden van koetsen door de regen. En er mensen die met soort Venetiaanse maskers op wild rondkeken. Het was storm en bliksem. En toen begon dit, de 25e symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Heerlijk! Ja, zo moet je een film beginnen. Amadeus begon zo de 25e symfonie onder leiding van Neville Marriner. Hij werd Sir op een gegeven moment ook. Sir, ik zou wel Sir willen worden, Jet. Dat lijkt me dan wel leuk. Dat kan niet meer. David Beckham is ook Sir. Dan zie ik hem daar met koning Charles. Nou, los van het feit of ik daar recht op heb, maar ik gun iedereen een Sir. Maar dat iemand zegt, hallo, Sir Rogers. Dat lijkt me wel. Lijkt jij dat niet leuk? Wat ben jij een lady? Lady word je dan, Jet? Ja, ja. Maar goed, ik moet het kort houden, want ik praat veel te veel.
1: Doe even een jingle. Want iedereen denkt, waar luisteren we naar?
0: Oh ja, waar luisteren we naar?
1: Dit is een goedemorgen met schrijver, zanger, componist, presentator, acteur, theaterproducent, maar nog net geen Sir Bas Ragas. Alle muziek die hij vanochtend laat horen is terug te vinden op onze site nplklassiek.nl/een goedemorgen met.
0: Bas Ragas, ja, goedemorgen. Vladimir Vavilov, die schreef het in de jaren 70 van de vorige eeuw. Maar om het beter te verkopen, werd het toegeschreven aan de 16e eeuwse componist Giulio Caccini. Nou, dat is toch ook raar. Het Ave Maria. Ja, je ziet het ook overal die Caccini-naam erbij staan. Maar het is gewoon van Vladimir Vavilov. En Elina Carancia, oorspronkelijk uit Letland, zingt het hier. Het Ave Maria. Beeldschoon, vind ik het. Beeldschoon.

Melina Garantja uit Letland zong daar het Ave Maria van Vladimir Vavilov en dus niet van Caccini. Het volgende vind ik verpletterend mooi.

Ja, the one and only Bach. Ja, wat kan je over Bach vertellen? Nou, niet zo heel veel eigenlijk, volgens mij. Het schijnt een hele onaangename man te zijn geweest. En er is ook heel weinig over bekend. Over Mozart, over Beethoven, over Wagner. Kun je van alles vertellen, maar over Bach schijnt het wat minder te zijn. Minder dramatisch althans, maar de muziek is ongeëvenaard mooi, vind ik. Ik had het al eerder over de film Mozart, maar ook er zijn natuurlijk veel meer films en Trading Places. Ja, waar ik mee begon. Maar ook de film The Godfather is een van mijn favorieten. En ik ben vast niet de enige natuurlijk. Francis Ford Coppola maakte daar die trilogie. En het laatste deel is dan het grote drama waarop Michael Corleone op de trappen van Massimo Theater in Palermo in Sicilië ligt. Met in zijn armen zijn dochter die sterft. En dan hoor je het einde van de Cavalleria Rusticana. En dan hoor je dus niet heel groot dramatische muziek. Nee, dan hoor je juist dit. En dit klinkt zo zacht en lieflijk. En zo teder. En die film is dat natuurlijk niet ogenschijnlijk. Want het is heel naar en heel veel geweld. En het gaat vooral over macht, lijkt het. Maar dan maakt Francis Ford Coppola er een heel klein miniatuurtje van. Van een vader die rouwt om de dood van zijn dochter. En dat klinkt zo.

Ja, ik ken hem uit het laatste deel van de Godfather-trilogie. Maar het is natuurlijk die prachtige opera. Moet ik zitten eventjes te zoeken hier in mijn tekst. Het is wel, ik moet zoveel dingen onthouden vandaag. En Jet is heel erg streng, maar goed, dat accepteer ik dan maar. Nee, zonder gekheid. Ik vind het heerlijk om vandaag met u al die prachtige, mooie muziekstukken te delen. Eén daarvan, die hier klaar staat, is een stuk. Ja, het gaat over wie God is. Ik heb mijn hele leven ben ik altijd wel gefascineerd geweest door het geloof. Vooral door de mystiek van het geloof. Ik ben misdienaar geweest. Ik kwam uit een katholiek gezin. En ik kwam ook. Daarna ging ik naar een protestants-christelijke middelbare school. En daar ging het vooral over dat het allemaal letterlijk genomen moest worden. En ik had toen een leraar. En toen dacht ik van die heel erg daarop hamerde. En die vond dat ik beter mijn best moest doen. Dus ik had ergens in spreuken gevonden. Nou meneer, de zegen des Heren maakt rijk. Zwoegen voegt daar niets aan toe. Nou, hij vond dat niet heel grappig. Ik vond dat wel heel grappig. Er is ook een psalm, de psalm 126, die dat ook zegt. Als de zegen van God er niet op rust, kan de mens bouwen wat hij wil. Maar dan zal het tevergeefs zijn. Nou, dat is een beetje according to those lines. Philip Jaruzelski zingt Vivaldi. En Vivaldi gebruikt die woorden inderdaad ook om die prachtige muziek te begeleiden. En dat is ook al een beetje wat ik de afgelopen jaren steeds meer voel eigenlijk. Dat als je er niet oprecht in staat en kwetsbaar in staat. En dat zijn relaties, intieme relaties, vriendschappelijke relaties. Als er geen zegen op rust, als je je niet veilig voelt in een relatie. Als het niet, zoals gezegd, oprecht is. Ja, dan rust er ook geen zegen op. En dan kan je je best blijven doen. Maar dan wordt het nooit echt goed en nooit voor altijd. Nou, dat is het gevoel wat ik bij me draag als ik deze prachtige Vivaldi hoor, gezongen door Philip Jaruzelski.

Philippe Jarouski, het ensemble Matthäus, onder leiding van Jean-Christophe Spinozzi. Ja, prachtig vind ik dat. Kunst. Kunst leert je anders kijken naar het leven. Dat is me ooit eens verteld. Wat is nou het verschil tussen kunst en kitsch? Ik heb vanaf al heel jong zat ik in de popmuziek. En dat die wereld is heel hard en ook heel plat vaak. Het is een feestje van de slechte smaak. Het is vooral heel erg hengelen naar de goedkeuring van de grote massa. Want daar zit natuurlijk het grote geld. Maar ik heb daar enorm van genoten. Maar het was ook wel dat je achteraf dat het leuker was om het te doen. Dan, althans om het gedaan te hebben dan om het daadwerkelijk te doen. Maar ik heb daar tot mijn 30ste in gewerkt. En die kunst die kwam daar, liep er altijd tussendoor. Maar het was altijd wel dag en nacht verschil. Zo sta ik nu nog op alle grote jaren 90 festivals afgelopen weekend nog in Praag. En dat zijn echt hele, hele grote stadions en festivals en duizenden mensen en heel veel herrie en heel veel rook en heel veel, ja, vooral heel veel lawaai. Maar dan deze week ook. Ja, vanavond sta ik in Medemblik op het Kerkplein. Doe ik een muzikale lezing over mijn boek. En dan gaat het over God. En dan gaat het over Abraham. En dan gaat het over wie is dan God in die Bijbel. Waarom vind ik dat leuk? Ik weet het niet. Kitsch schuurt en kleurt. En kunst leert je ook weer anders kijken, denk ik. Het is het zoet, het zuur, het zout. Het zal wel iets ADHD'erig zijn wat hier. Waardoor mijn leven zo is, denk ik. Want ik hou van dat entertainment en ik hou van die onzin. Maar ik ben het liefst alleen thuis met mijn vrouw en kinderen en een paar vrienden en een beetje in de tuin aan het werk. Het is een combinatie en ik vind het heel fijn. Het volgende stuk klinkt ook wel een beetje zo. Het werd niet voor niets gespeeld ook op de begrafenis van John F. Kennedy. Nou, die hield ook wel van entertainment. En die hield ook wel van, die had ook wel een redelijke slechte smaak. En ondertussen ook een grote politicus. Dus dat verbaast me eigenlijk niet dat ze dit daar speelden. Maar ook bij de herdenking van 9-11. Ja, die Amerikanen die weten wel hoe ze drama kunnen positioneren. Nou, ik laat dat maar horen. Samuel Barber. Laat het maar horen. De Adagio for Strings.

0: Het adagio voor strings van Samuel Barber van het London Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas. Nou, mijn vader ging naar Londen toe en kwam terug met muziek.
1: Wat een cliffhanger. Dit is een goedemorgen met schrijver, zanger, componist, presentator, acteur, theaterproducent Bas Ragas. Reageren op deze uitzending kan via de NPO Luister-app of via de mail naar goedemorgen@afrotros.nl.
0: Andrew Lloyd Webber schreef niet alleen Cats, The Phantom, Jesus Christ Superstar in de Vita, maar ook deze requiem ter nagedachtenis van zijn vader. O barmhartige Jezus, breng genade. Nou, dat zou toch heerlijk zijn. Mijn vader ging naar Londen toe om naar musicals te kijken en om te werken en om business te doen. En hij kwam terug en hij zei, ik heb een cadeau. En het bleek een singeltje te zijn. Pijazoo, dacht ik. Nou, Pijazoo, ik zette het op en het was klassieke muziek. Daar zat ik natuurlijk helemaal niet op te wachten. En ik zette het op en ik hoorde dit. Ik hoorde Sarah Brightman en de toen 13-jarige Paul Miles Kingston dit zingen. En ik was verkocht. Ik vond het zo mooi.

Ja, zo kun je muziek leren kennen als klein jongetje. En je vader neemt een singeltje mee en je zet dat op. Ik zie me nog staan in de grote kamer, zoals wij dat noemden, in Lisse. En ik dacht, wat is dit zeg? En dat jongetje die daar zo mooi zong, ja, die was even oud als ik. We zijn bijna klaar met dit muzikale diner. Wat ik hopelijk met veel plezier, althans ik heb het met heel veel plezier voor jullie geserveerd. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Ik wil heel graag met twee stukken eindigen. Waaronder weer een stuk van Mozart. Want je hoort daar de liefde voor die melodieën, maar ook dat arrangement en hoe daar zo enorm veel dynamiek in blijft zitten. Ja, mijn hart gaat altijd toch wel open voor Bach, maar Mozart kan er ook wat van. En de rust is ook mooi. Hè? De muziek begint en eindigt tussen de noten door. We gaan op zoek naar het concert voor piano en orkest. En daar speelt Frédéric Goulda piano.

Ja, het pianoconcert nummer 20 van Amadeus Mozart. Wat een heerlijke 2 uur. Dank jullie wel voor het luisteren. Ik vond het heerlijk om te mogen doen. Ik wil graag afsluiten met een stuk wat Caruso heet. Maar het is geschreven voor deze Enrico Caruso, een wereldberoemde tenor. Die was al een wereldster in 1900. Hij vloog al de wereld rond. Rusland, Londen, Buenos Aires, New York. En vooral door de grammofoonplaatuitvinding werd hij een wereldster. En Lucio Dalla die schreef een eerbetoon. En Luciano Pavarotti die nam dat op. Het is het snijvlak van kunst en kitsch. De hoge en de lage kunsten. Nou, ik hou er heel erg van. Wat heerlijk dat ik hier op uitnodiging van Jet Berghout mocht zijn. Dank je wel. Maak er een heel gevarieerd weekend van, vol kunst en kitsch en levensplezier. Dat wens ik jullie toe.

En met Caruso door Luciano Pavarotti eindigt een goedemorgen met Bas Ragast. Angelique schrijft in de NPO Luisterapp graag iedere week. Bas Ragast, dankjewel voor de muziek, je mooie stem en de verhalen. Reinoud die schrijft, we zouden bevriend kunnen zijn. Zo komt over onze smaak overeen. En Gelske die schrijft, al meer dan 55 jaar ben ik verslingerd aan klassieke muziek. En sinds decennia luister ik uren per dag naar Hilversum 4, Radio 4, NPO Klassiek. Ik zal blijven doen hoe vaak de naam ook verandert. Nog nooit heb ik gecommuniceerd met welke presentator of wie dan ook. Maar vandaag moet het er dan nog toch echt van komen. Want de muziekkeuze van Bas is ongeëvenaard in dit programma. En hemels, een bloemlezing uit het allermooiste dat de klassieke muziek te bieden heeft. Mijn krant blijft ongeopend. Nou, dan moet je van goede huizen komen. Dank Gelske, dank alle anderen voor de reacties. Ze zijn ook welkom via de mail. Goedemorgen@avrotros.nl. Wil je deze uitzending nog eens terugluisteren of even de muziek opzoeken die Bas heeft gedraaid? Alles is te vinden op onze site nploklassiek.nl/een goedemorgen met. Daar is deze en zijn ook andere uitzendingen terug te luisteren en te downloaden als podcast. Kun je offline nog eens genieten. Volgende week een goedemorgen met schrijver en journalist Wilma Drek. En zometeen hier op NPO Klassiek, de muziekfabriek met Johannes. Fijne dag.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Dat er iets groters is wat ons alle verbindt, dat idee is er wel.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Ik hoop dat hij heel groot en beroemd en veel wordt.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Maar dat je het ook in je onderbuik kunt voelen.
1: Deze week is mijn gast schrijver, presentator, columnist Ernest van der Kwast.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
5: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Hatsje. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
11: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. De inwoners voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. Hij lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om hem terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. Het weer nog zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken met vooral in het oosten kans op een bui. En het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bachconcert, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bachconcert.nl.
2: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
4: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. Sinfoniarotterdam.nl.

0: Wandel met Capella Amsterdam, Kalefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
1: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
0: De Stoet. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
2: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Johannes Wierik Speetjens.
3: Goedemiddag.

Van harte welkom deze zaterdagmiddag. Vanmiddag in de Muziekfabriek. Op de Rotterdamse Dakendagen beleef je wandelingen, kunst en theater op grote hoogte. Twee luisteraars van NPO Klassiek waren dinsdag bij de première van Modra Niet op het O-festival in Rotterdam. En zometeen hoor je hun verslag. En we vieren de Dia de Canarias. Maar nu eerst Ludwig van Beethoven.

De finale uit het tweede pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Paul Lewis aan de piano met het BBC Symphony Orchestra. Onder leiding van Jiří Belohlavek. Het licht heeft de afgelopen dagen zo prachtig over ons geschenen. Ik zag mensen helemaal opleven. De lucht was strak blauw. Avonden werden gekleurd door een rode zonsondergang. Mensen strekten zich uit en kwamen helemaal tot rust en tot ontspanning in de warmte. Terwijl de dagen nog steeds langer worden. Ik wil graag even ruimte maken om het licht te danken. Met misschien wel de mooiste woorden die er ooit aan zijn gewijd. Lied aan het licht. Geschreven door Huub Oosterhuis. Hier gezongen door zijn dochter Treintje. Anderhalve week geleden kwam dit lied ter sprake in een gesprek met iemand die voor vele mensen zeer dierbaar was. En vandaag wordt afscheid van haar genomen. En ook daar zal dit lied klinken.

het prachtige Lied aan het licht, gezongen door Treintje Oosterhuis. Het komt van het album Liedjes van haar vader, die allemaal geschreven zijn door Huub Oosterhuis.

Een bewerking van de vijfde Noisienne van Erik Satie door het Nieuw Amsterdams Klarinetkwartet. Cultuur kan de wereld niet redden, maar cultuur kan de wereld wel zachter maken. Warmer en menselijker. Ik ga op zoek naar initiatieven die mensen dichter bij elkaar brengen en waarin cultuur een belangrijke rol speelt. Zometeen hoor je een mooi voorbeeld, Stichting Rotterdamse Dakendagen. Deze stichting laat zien hoe daken kunnen bijdragen aan een gezondere, levendigere en meer inclusieve stad. En inmiddels gaat het ook over iets groters, over hoe we samenleven in de stad en hoeveel ongebruikte ruimte, letterlijk en figuurlijk, er nog boven ons hoofd ligt. Zometeen ga ik erover in gesprek met een van de directeurs. Maar nu eerst Felix Mendelssohn.

0: Een deel uit het eerste pianotrio van Felix Mendelssohn, Martha Argerich met Renaud en Gauthier Capuçon.
1: Het cultureel kompas.
0: Je kan het dak op. Dat is het motto van Stichting Rotterdamse Dakendagen, die gisteren van start gingen. Nog tot en met 7 juni kun je in Rotterdam de daken op voor wandelingen, kunst, theater en allerlei andere culturele activiteiten. Leon van Geest is mededirecteur van de stichting en ik heb hem nu aan de telefoon. Goedemiddag, Leon.
2: Goedemiddag.
0: Hey, waar ben je op dit moment? Ik hoor allemaal achtergrondgeluiden.
2: Ik ben op een dak in Rotterdam.
0: Wat heerlijk, in volle voorbereiding.
2: Zeker. Er wordt hier hard gewerkt.
0: Wat fijn. Vanuit welk idee is deze stichting Rotterdamse Dakendagen ontstaan?
2: Dat doen we vanuit het idee dat we denken dat grote steden leukere plekken zijn als we ook de daken daar gebruiken.
0: Hoezo?
2: Nou, omdat grote steden die verdichten, daar wordt steeds meer gebouwd. En dus er is steeds meer ruimte voor gebouwen, maar steeds minder ruimte voor mensen. En op de daken van die gebouwen is heel veel ruimte, zeker in Rotterdam, omdat wij daar ooit zijn gebombardeerd. En toen hebben we het daarna weer op moeten bouwen. Maar dat hebben we op een modernistische manier gedaan. En nu hebben wij 18 vierkante kilometer aan platte daken. En ja, dat is allemaal ruimte die ligt daar niks te doen. En wij denken, ja, dat is gewoon ruimte die is voor de bewoners van de stad. En voor groen en om te spelen en om elkaar te ontmoeten. Laten we die ruimte goed inzetten.
0: Wat fantastisch. Dat is enorm veel ruimte. 18 vierkante kilometer, dat is ontzettend veel. Ik heb me laten vertellen dat jullie dakendagen wel eens een architectuurfestival in schaapskleding noemen. Wat bedoelen jullie daar precies mee?
2: Daar bedoelen wij mee dat wij heel graag willen praten over de stad met de stadsbewoners. Maar op het moment dat je zegt van wij gaan praten over de stad en we hebben een discussie over verdichting of zoiets, dan krijg je allemaal mannen met zwarte brillen en kooltruien en ingewikkelde gesprekken. Maar wij willen juist met de gewone bewoners van de stad dat gesprek voeren. En dan zeggen we dus niet, we zijn een architectuurfestival. We zeggen, je kan het dak op, kom naar boven. En dan gaan we kijken van, hé, wat hebben we hier ruimte? Hé, ik wist niet dat die straat zo liep. Hé, ik had nog nooit zo naar mijn stad gekeken. Een nieuw perspectief op de stad. Gewoon voor normale mensen en daar, ja, het gesprek en erover nadenken. En als je dan zegt, ik ben een architectuurfestival, dan schrikt dat vaak een beetje af. En als je gewoon zegt, we zijn een dakenfestival, dan denken mensen, oh leuk, dat gaan we doen.
0: Ja, precies. Zo klinkt het ook echt heel leuk. En wat gaan jullie doen? Dat is ook mijn volgende vraag. Want de daken staan bol, hè, de komende dagen van de activiteit. Maar
2: zeker,
0: ook veel cultuur. Wat kunnen mensen verwachten?
2: Nou, dus het belangrijkste is dat ze het dak op kunnen. En architectuur is natuurlijk ook cultuur, dus het is echt een hele warme beleving van architectuur. En daarnaast programmeren wij ook allemaal daken. Dus we hebben theater op daken, we hebben film op daken, we hebben dans op daken. We hebben heel veel tours over daken, waar je met een architectuurgids naar een dak gaat. Die vertelt je over dat gebouw, over wat je om je heen ziet. We hebben ook gewoon open daken, waar we licht programmeren. Dus waar we altijd kleine installaties, bijvoorbeeld kunstinstallaties, hebben. En we hebben één grote wandeling die over 12 daken, nou niet tegelijk, maar waar we 12 daken middels allemaal trappen en bruggetjes aan elkaar hebben gekoppeld.
0: Wauw, een soort van bootcamp op het dak bijna.
2: Nou, bijna wel, alleen dan voor mensen die ook gewoon rustig willen wandelen. We noemen het ook walk the block, dus het is een wandeling van één blok, eigenlijk op 100 meter van het station van Rotterdam, dus midden in de stad.
0: Fantastisch. Hoe willen jullie als stichting in de toekomst verder groeien, is mijn laatste vraag. En hoe kunnen we jullie daarbij helpen?
2: Nou, ik roep altijd dat we eigenlijk willen we overbodig worden. Dat iedereen zegt van ja, dakendagen. Het is bij ons elke dag dakendag. Er zijn zoveel daken in gebruik. We hebben die hele dakendagen niet meer nodig. Dus wij willen eigenlijk gewoon, ja, wat wij doen is die mindset van mensen veranderen van, hey, je kan hele leuke dingen met daken doen. Dat ja, steeds verder ingeburgerd wordt en dat we daar, wij hoeven niet per se super veel groter of nog grotere installaties. Wij vinden het gewoon heel leuk als er gewoon veel mensen naar die daken komen, beleven en denken, jongens, we moeten echt meer van die ruimte gebruik maken.
0: Mooi. Het feit dat jullie er zijn en dat jullie dit bewustzijn kunnen creëren en cultuur laten bloeien op die daken, dat is al heel erg wat. Dankjewel, Leon van Geest. En heel veel succes deze editie.
2: Heel graag gedaan.
0: Met de Rotterdamse daken.
2: Dankjewel.
0: Bye. Dankjewel.
2: Bye.

The Rooftop Kiss, gespeeld door Lavinia Meijer. En over rooftops gesproken, in Rotterdam kun je de daken op voor wandelingen, kunst, theater en allerlei andere culturele activiteiten. Nog tot en met 7 juni op de Rotterdamse Dakendagen. Daarover ging ik zojuist in gesprek met Leon van Geest. Ken je nou ook zo'n mooi cultureel project? Laat het mij dan vooral weten via

0: The Rooftop Kiss, gespeeld door Lavinia Meijer. En over rooftops gesproken, in Rotterdam kun je de daken op voor wandelingen, kunst, theater en allerlei andere culturele activiteiten. Nog tot en met 7 juni op de Rotterdamse Dakendagen. Daarover ging ik zojuist in gesprek met Leon van Geest. Ken je nou ook zo'n mooi cultureel project? Laat het mij dan vooral weten via de NPO Luister-app of via een mail naar demuziekfabriek@avrotros.nl. En wie weet lichten we het hier dan uit.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.

De finale uit de vijfde symfonie van Peter Tchaikovsky met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Ricardo Chailly. Over enkele minuten een vleugje Vlaams.

0: Here Comes the Sun. Op gitaar door Milos Karadajic van George Harrison.
1: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel aan moer huis. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouw heel net en genereus.
0: Ik hoop dat je goesting hebt, want laat ons een kat noemen. Zonder al te veel zout op de pataten te leggen, eens kijken wat er in de bovenste schijf ligt, voordat dat hier in tonderd loopt. Vlaams beschouw ik als mijn tweede moedertaal. En in de Vlaamse wereld neem ik je elke zaterdag mee. Vorige week was ik met mijn familie in Aalst. En daar wilden ze me de weg wijzen. En toen viel het woord konker. Maar wat is een konker? Wat komt er bij jou op als je dit Vlaamse woord hoort? Deel je eerste ingeving met mij via de NPO Luister-app. Zoek het niet op, maar laat je fantasie erop los. Ik ben heel benieuwd of jij weet wat het betekent. Konker.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée is het Rotterdams Philharmonisch Orkest te gast. In een afscheidsprogramma voor hun chef-dirigent Lahav Shani spelen ze onder meer Mahler's vierde symfonie. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister straks vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Ontdek de Bachweek. Ik ben Diet Stilanus, violiste en artistiek leider van de Bachweek in het Luther Museum Amsterdam. Kom op deze intieme locatie luisteren van 8 tot 14 juni naar de mooiste muziek en ontdek naast Bach vrouwelijke componisten. Tot in de Bachweek!
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De 2 laatste goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. Omwonenden van de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet meer welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. Het weer nog zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, met vooral in het oosten kans op een bui. En het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
5: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens.
8: En ben je er al achter gekomen wat konker betekent?

Een deel uit het concert voor viola d'amore en strijkorkest van Antonio Vivaldi, gespeeld door François Fernandez en Il Gardellino onder leiding van Marcel Ponsele. Vlaams beschouw ik als mijn tweede moedertaal. En in de Vlaamse wereld neem ik je elke zaterdag mee. Vorige week was ik met mijn familie in Aalst en daar wilden ze me de weg wijzen. En toen viel het woord konker. Maar wat is een konker? Ik vroeg het je zojuist en Ricardo die schreef in de NPO Luister-app: een konker, dat moet een scherpe bocht zijn. Maar Jelle, die dacht aan een schelp die op de weg ligt. Vera, die dacht grappig genoeg ook aan een schelp. Maar dan zo eentje die je kunt eten, schrijft ze, een zeevrucht. En Pieter die schrijft: een konker, dat klinkt als de berm, daar moet je wegblijven. En Paula, die zegt: mijn vriend is Vlaams en die rijdt met mij wel eens door een konker. En zij heeft het bij het juiste eind. En ook Joost, Jan-Willem en die Sanne, die hadden het goed. Want een konker is een doorgang onder een verhoogde spoorweg. Iets wat de meeste mensen gewoon een tunnel noemen. Maar voor mensen die konker zeggen, is een tunnel altijd ondergronds. Terwijl het bij een konker gaat om een bovengrondse doorgang, meestal onder een spoorweg. Ik ging nog even opzoeken waar het woord vandaan komt. In de Vandalen vond ik het niet, maar in het woordenboek van de stad Aalst vond ik het wel. Het woord konker is afkomstig van het Middel-Nederlandse konkel met een C, dat onderaardse gang betekent. Ik hoop dat jullie voortaan ook in plaats van over tunnels het over konkers zullen hebben.

Grain de la Voix, onder leiding van Björn Schmelzer met O Morte Eterno Fin van Cipriano de Rore. Al was dat eigenlijk zijn artiestennaam. Hij kwam eigenlijk gewoon uit België en heette Cipriaan. Vorige week stuurde ik mijn cultuurclub weer op pad. Elke twee weken stuur ik twee NPO-klassiekluisteraars naar een première van een musical, ballet, opera, dans of theatervoorstelling. En het enige wat ik daarvoor terugvraag is een verslag. En een antwoord op de vraag, is het ook voor ons de moeite waard om te gaan zien? Afgelopen dinsdag gingen twee luisteraars naar de première van Modra Niet op het O-festival in Rotterdam. Deze voorstelling is gemaakt door het Oekraïense collectief Opera Aperta uit Kiev. De voorstelling gaat over de Nacht van de Moeders. En hoe de voorstelling is geweest, vraag ik zo meteen aan Paulina, na Louise Varenk.

0: Een deel uit het Nonet van Louise Farenc, gespeeld door De Bezetting, speelt. Afgelopen dinsdag ging Modraniet in première op het O-Festival in Rotterdam. Paulina is NPO Klassiek luisteraar en ging voor ons kijken. En ik ben heel benieuwd naar haar verslag van die avond.
1: Het was bijzonder omdat er een rhizomatisch gebeuren was. Dat betekent geen begin en geen einde. De kwaliteit van de cast is echt ongelooflijk. Ze spelen toneel, ze acteren, ze spelen in de muziekbak. En dan worden beelden gedeeld, dit is een scherm. Hoe de violiste dan speelt, of de contrabas, ook de hornist en een pianist en een dirigent. En dan later staan ze ook op het podium te zingen. Er gebeurt zoveel, ik heb nog niet alles verwerkt. Want eigenlijk moet je dit wel nog eens een keer zien om het goed te kunnen begrijpen en te integreren. Het meest spectaculair was dan eigenlijk wel aan die Freude uit Beethovens 9e, dat de hele zaal mee mocht zingen. Want de tekst in het Latijn overigens verscheen op het scherm en zat de hele zaal mee te zingen. Dat was ook nog zo bizar dat op 26 mei is de geboortedag van mijn moeder. Mijn moeder was Oekraïense en ik ben daar vaak geweest. En toen dacht ik echt, toen ik de dames zag zingen, ik dacht, dit is mijn moeder die mij toespreekt. Dus het is weer een beetje bizarre toevalligheid van omstandigheden. Dus ik vond het fantastisch.
0: Paulina, hartstikke bedankt om deze voorstelling in première te zien gaan voor ons. En dankjewel ook om hier verslag van uit te brengen.
2: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.

Het scherzo uit de 9e symfonie van Franz Schubert. City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Edward Gardner. Zometeen vieren we de Dia de Canarias. Maar nu eerst Married Life uit Up.

Va Pensiero uit Nabucco, de opera van Giuseppe Verdi, hier uitgevoerd door het Coro en Orchestra del Teatro alla Scala di Milano onder leiding van Claudio Abbado. Europa telt 44 landen, elk met hun eigenheid, authenticiteit en culturele identiteit. Maar is er zoiets als een gemeenschappelijke cultuur? Om dat te ontdekken duik ik elke week in één van de Europese landen. Op zoek naar die Europese cultuur.

de Dia de Canarias. Vandaag herdenken ze de oprichting van de eerste autonome regering. Maar ondertussen is het vooral een viering van de bijzondere eilandidentiteit. Want de Canarische eilanden zijn niet alleen Spaans, maar hebben ook Europese, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse invloeden. En die hoor je ook in hun taal, tradities en muziek. Je hoort hier het officiële volkslied van de Canarische eilanden. De melodie is gebaseerd op een Canarisch slaapliedje. En het liedje is ook niet helemaal up-to-date, want het spreekt van 7 eilanden. Al is daar onlangs ook een 8e eiland aan toegevoegd.

De Dia de Canarias wordt vandaag uitbundig gevierd met veel activiteiten die de rijke cultuur en tradities van de Canarische eilanden in de schijnwerpers zetten. Een van de meest populaire tradities zijn volksdansen. Ze voeren groepen gekleed in kleurrijke traditionele kleding volksdansen uit. Het zijn traditionele dansen en muzikale genres binnen de Canarische cultuur. Er bestaan honderden uitvoeringen en varianten per eiland. En dit is de Isa, een levendige feest.

Dit is nog zo'n mooie muzikale vorm uit de Canarische traditie, de folia. Het is muziek die ruimte laat, zoals je kan horen, voor melancholie, verlangen en nostalgie. Thema's die op eilanden, met hun geschiedenis van migratie en vertrek, sterk resoneren. Generaties Canariërs trokken over de oceaan, namen hun muziek mee of brachten nieuwe invloeden terug naar de eilanden. Dit is Folias de la Libertad van Los Sabandeños, een van de bekendste folkloristische groepen van de

Tot slot wil ik de timple aan je voorstellen. Een klein snaarinstrument dat het iconische instrument van de Canarische eilanden is. Het wordt al generaties lang gebruikt in de traditionele muziek. Het lijkt op een ukulele, maar het heeft een kenmerkende bolle achterkant die op de Canarische eilanden liefkozend de kleine kameel wordt genoemd. Het is die vorm die het klankelement bepaalt van de Canarische volksmuziek.

En dit was de Muziekfabriek voor vandaag. Zometeen hoor je het allerlaatste concert van Lav Shani in de NTR Zaterdagmatinée als chef-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ze spelen onder andere de vierde symfonie van Gustav Mahler. Veel luisterplezier en een fijn weekend.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Morgen vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
4: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijk besluit was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. De rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. In Middelburg heeft een politieagent afgelopen nacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van geluidsoverlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn zak had, meldde Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens in beslag genomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten dan kans op een bui. Het wordt 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Het land treurt. Soedan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
0: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
2: Help de mensen in Soedan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
3: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het 3e pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
4: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: NPO Klassiek. NTR. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam, de NTR Zaterdagmatinée. Met Hans Hafmans.
7: Goedemiddag, van harte welkom bij deze NTR Zaterdagmatinée met het Rotterdamse Philharmonisch Orkest op bezoek in de matinée in het Concertgebouw in Amsterdam, geleid door scheidend chef-dirigent Lahav Shani. Met na de pauze de vierde symfonie van Gustav Mahler, solist daarin is sopraan Gen Reis. Voor de pauze Cyrano de Bergerac, een Nederlandse ouverture begin vorige eeuw geschreven door Johan Wagenaar. Nieuwe muziek van een piepjong talent, hij moet dit jaar 17 worden. Hij komt uit Georgië, Tsotne Zetkinitze. Een symfonisch gedicht, zijn eerste orkestwerk dat hij geschreven heeft. In opdracht onder meer van de matinée en het Rotterdam Philharmonisch. En we beginnen zometeen ook met een Mozart-aria door Gen Reis. Twee optredens van haar dus. In een afscheidsaria die Mozart geschreven heeft voor een zangeres die Wenen achter zich liet destijds. Naast mij zit manager artistieke zaken van het Rotterdam Philharmonisch, Floris Don. Floris, welkom.
8: Dankjewel, Hans.
7: Hoe is de sfeer deze week? Een ster-dirigent is die geworden de afgelopen 8-10 jaar, zeg maar, die nu afscheid neemt, Lahav Shani.
8: Ja, de sfeer is opvallend vrolijk. We hadden nog een ludieke actie voor hem bedacht met orkestleden die met alle instrumenten door elkaar gehusseld hem gingen verrassen. Bastrombonist op de eerste hobo, contrabas op eerste viool, dat soort dingen. En daar moest Lahav dan chocola van maken. Klonk nergens naar, slechtste orkest wat hij ooit heeft gedirigeerd. Hilariteit. Het geeft wel aan dat de sfeer echt heel erg goed is. En natuurlijk leven we ook een beetje in ontkenning. Want na 8 jaar, ook eigenlijk 10 jaar hè, sinds zijn debuut, maar 8 jaar chefschap. Om dan te beseffen dat we aan de ene kant zo'n ongelofelijke reis met hem hebben doorgemaakt. Hè, als eigenlijk nog totaal onbekende jonge man tot inderdaad de ster die er nu is. En dat te beseffen dat hij toch echt volgend seizoen nog maar 2 projecten in dat hele seizoen er is. Ja, dat is natuurlijk wel even slikken.
7: Maar wel bijzonder dat hij nu alweer beloofd heeft om terug te komen.
8: Ja, absoluut. Nee, maar dat geeft ook aan hoe goed de sfeer is. En dat hij dan ook al meteen alweer zegt van nou, ik ga mijn allereerste Verdi Requiem ook gewoon met jullie doen. Dat is iets om nul weer naar uit te kijken. Dus zo hebben we het ook maar gewoon ingestoken.
7: Daar gaan we weer. Rotterdam haalt een jonge dirigent binnen. Die vliegt uit als wereldster. Het is met Edu de Waard begonnen in de jaren 70, toen hij heel jong was. Valéry Gergiev hebben jullie meegemaakt. We hebben natuurlijk ook meegemaakt in de zaterdagmatinée met Yannick Nezessegen. Hetzelfde verhaal en nu met Lahav Shani. Dus er is iets in het DNA van het Rotterdams Philharmonisch Orkest dat mogelijk maakt.
8: Ja, misschien. Het is een orkest dat heel graag risico's neemt. En een orkest dat heel erg opereert op instinct. Ook in concerten. En dat maakt het ook zo'n heel aantrekkelijk orkest. Omdat concerten zijn nooit saai. Het wordt echt vanuit de onderbuik gespeeld. Terwijl tegelijkertijd ook heel geraffineerd en precies is. En dat vertaalt zich ook naar inderdaad meteen zo'n onderbuikgevoel van hey, deze jonge debutant, dit is hem gewoon. En daar springen we bovenop. En zo is het met Lahav precies ook gegaan.
7: Ja, nou jullie hebben Tarmo Peltikoski aan jullie verbonden als vaste gast hier.
8: Ja, die was 22 toen we hem benoemden. Ja.
7: Dus op zoek naar een nieuwe dirigent. Die zoektocht is gaande.
8: Ja, die is natuurlijk al heel lang gaande. Wat het een beetje lastiger maakt nu voor ons is dat wat ooit meer typisch Rotterdams was. Ja, dat lijkt nu eigenlijk iets te zijn wat elk toporkest in de wereld zo'n beetje ook nu aan het doen is. Gewoon echt op zoek naar die super getalenteerde twintigers. Hey, Yannick zei laatst nog toen hij bij ons was van, als ik op mijn 26e nu in de wereld had gestaan, dan had mijn carrière er misschien wel heel anders uitgezien. Was het ook veel te snel gegaan vergeleken met toen ik daadwerkelijk 26 was, 15 jaar geleden.
7: Ja, er wordt dus ook veel jonger lesgegeven aan dirigenten.
8: Ja, misschien ook wel, maar het is ook toch die, ja, misschien wel toch een soort zenuwen bij orkesten van, oh, als we er nu niet bovenop springen, is het te laat. Terwijl vroeger was het veel meer van, nou, laten we eerst eens even rustig afwachten. Misschien heeft het ook te maken met een soort disbalans tussen best wel een heel groot aantal fantastische orkesten en relatief weinig echt uitblinkende dirigenten. Dat zou ook nog een theorie kunnen zijn.
7: We gaan het meemaken, Floris. Ik wens jullie een goede zoektocht toe.
8: Dankjewel.
7: Floris Don, manager artistieke zaken van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Dit is muziek van Mozart door pianist Mitsuko Uchida uit de sonate, want we gaan met Mozart zometeen beginnen.

Rondo en Polonaise uit deze zesde pianosonate van Wolfgang Amadeus Mozart door pianist Mitsuko Uchida. En zometeen beginnen we ook met Mozart. Een afscheidsaria die Mozart schreef toen een zangeres Wenen verliet en terugging naar Engeland. En het is mooi, het is ook een afscheid van Lahav Shani, chef-dirigent van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest, die toen hij aantrad ook piano speelde. Dat gaat hij zometeen ook doen in die aria Chiomis Cordilite Non Temer Amato Bene. Concertaria voor sopraan, orkest met piano obligato, dus piano er als vanzelfsprekend bij. Zijn eerste optreden deed hij dat ook. En ook Mozart toen op het programma, een pianoconcert was het toen. Want dat is hij. Naast dirigent is hij ook een geweldig pianist. Ik herinner me zijn debuut bij het Concertgebouworkest. Speelde hij een Bach klavecimbalconcert op een grote Steinway. De klepte af. Nou, hij nam de zaal mee en het was geweldig. Dat is hij ook dus, een geweldig pianist. Mozart beginnen we mee. Die aria, dan heeft ook iets nieuws meegenomen. Hij houdt van nieuwe muziek, premières, heeft er veel van gedirigeerd ook de afgelopen jaren bij het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Van de jonge Georgische componist Tsotne Zadginitse, geboren 2009, hij wordt dit jaar 17. En ook hij is naast componist, het is zijn eerste grote orkestwerk, een symfonisch gedicht dat hij geschreven heeft. Hij is ook een geweldig pianist. En dan, vlak voor de pauze, nog een Nederlands symfonisch gedicht. Een ouverture voor orkest, Cyrano de Bergerac, van Johan Wagenaar. En ook dat is een stuk dat hij mee gaat nemen op tournee. Als hij door Europa gaat en zelfs naar Taiwan. Lahav Shani neemt Nederlandse muziek mee. En dan, na de pauze, Gustav Mahler's vierde symfonie. Met sopraan Gen Reis als solist. En die treedt zometeen ook op als solist in die aria van Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, het was een aria die schreef Mozart in 1787 voor de Engelse sopraan Nancy Storace op het punt terug te keren naar Londen. Ze wilde nog een laatste keer optreden voor haar fans. Mozart mocht er graag. Ze was zijn eerste Susanna in de Nozze di Figaro. En dat is duidelijk te horen in dit gelegenheidswerk vol passie en fantasie. Hij hield van haar, dat is duidelijk. Met een toepasselijke tekst. Je wil dat ik je vergeet. Je wil dat ik me aan hem geef. En dat terwijl ik leef. Oh nee. Mijn leven zou veel erger zijn dan de dood. Laat de dood maar komen. Ik wacht onverschrokken. Maar hoe zou ik kunnen smachten naar een andere man? Mijn affectie geven aan iemand anders? Hoe kan ik dat proberen? Oh, ik zou sterven van de pijn. Ja, de vleugel staat een beetje op de plek van de dirigent. Half schuin het orkest inwijzend opgesteld. Zodat hij, Lahav Shani, even ruimte maakt voor de sopraan, Gen Reis, in die aria. En zelf ook de blik even over het orkest kan houden en dirigeren vanaf de vleugel. Ja, de lichten gaan laag, maar de luiken zijn vandaag open. De luiken boven de bovenramen van de grote zaal. Dus het is heerlijk licht in de zaal. Misschien heeft het iets te maken met het laatste werk van deze middag. Gustav Mahler's vierde symfonie. Een weg die begint met de belletjes van een arreslee, dan een soort dodendans in het tweede deel. In het derde deel gaan we richting de hemel. Aan het eind van het deel de kerkklokken luiden. En dan het laatste deel, das himmlische Leben. Ja, dan wordt de blik helemaal omhoog. Nou, je zou zeggen, het zonnetje schijnt al in de grote zaal. Lahav Shani trad aan als chef-dirigent in 2018. En Floris Don zei het al, je hebt echt last gehad van die pandemiejaren. Maar in 2021 maakte hij zijn matinee-debuut met onder meer de Vuurvogel van Stravinsky en een nieuw fluitconcert van Thierry Escache. Mathilde Wantenaar heeft hier geklonken onder zijn leiding. Jörg Wittmann heeft hier geklonken onder zijn leiding. En ook Joey Raukens. Dus nieuwe muziek, Nederlandse muziek. Hij zet zich ervoor in. Vlad Stankuliaza, de concertmeester van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Laat het orkest stemmen. En dan komen daar sopraan Gen Reis. En dirigent-pianist Lahav Shani. Voor de concertaria van Mozart, waarmee we beginnen.
Chiomi scordi di te, non temer amato bene.

De concertaria Chiomi Scordite, Non temer amato bene. Die wil dat ik je vergeet. Die wil dat ik me aan hem geef. Zo begint het recitatief. En dan in het rondo, Non temer amato bene. Vrees niet, mijn liefste. Mijn hart zal jou altijd toebehoren. Sopraan Gen Rijs. En het Rotterdam Philharmonisch in kleine bezetting, kamerorkestbezetting, met pianist-dirigent Lahav Shani. Het eerste optreden van Gen Rijs straks na de pauze, de vierde symfonie van Gustav Mahler, met In het hemelse leven, Himmlische leven, aan het slot opnieuw Gen Rijs. Ja, nu even changement, want de vleugel staat nu prominent voor op het podium. Die moet even naar de zijkant. En er komen veel leden van het orkest bij. Oh, de strijkers gaan er zelfs even af. Deel van het orkest. Het wordt een veel groter orkest zometeen voor het allereerste orkestwerk van de jonge componist Tsotne Zadginitze. Geboren 2009. Hij wordt dit jaar 17. Komt uit Georgië. Is een jong supertalent. Hij speelt al piano vanaf zijn vijfde, zesde. En componeren begon hij ook al heel vroeg mee. Eerst natuurlijk voor zijn eigen instrumenten piano. En later kwamen de uitbreidingen. Kamermuziek. En dit is zijn allereerste grote orkestwerk. Het heet Symfonisch Gedicht. Heel eenvoudig. Zijn opus 16. Dat geeft dus aan dat hij al een aantal uitgegeven werken daarvoor heeft. Gecomponeerd in opdracht van de NTR Zaterdagmatinee en het Rotterdam Philharmonisch Orkest. En mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de matinee. Ja, gisteravond in première gegaan in Rotterdam. Vandaag de matinee première en morgenmiddag in Rotterdam. Als dit concert nog een keer herhaald wordt in de Doelen, klinkt het voor de derde keer. Hij is ontdekt een beetje door violist Lisa Batyashvili, ook Georgische, die hem een beetje onder haar hoede heeft genomen en ondersteund via haar eigen stichting en in contact gebracht met bijvoorbeeld Simon Rattle en Daniel Barenboim. Zijn leraar is een componist die wij heel goed kennen in de zaterdagmatinee, de Duitse componist, dirigent en klarinetist Jörg Wiedmann, die hem de kneepjes van het vak van het orkestreren zeker zal hebben bijgebracht. Want wat we gaan horen nu is een tamelijk groot bezet symfonisch gedicht van Tsotne Zadginitze. Ja, de dirigentenbok, die moet nou een plekje krijgen. Die wordt nu geïnstalleerd, inclusief het hekje. En de vleugel wordt nu weggereden. Ja, neem de kruk ook maar mee. We kunnen misschien heel even de componist van na de pauze aanstippen. Rein de Gentchen uit des Knaben Wunderhorn in de versie hier voor fluit en piano.

Fluitist Emmanuel Pahu en pianist Erik Lesage in Rheinlegendchen. Een van de Knaben Wunderhornliederen van Gustav Mahler. Een lichtheid in deze muziek die doet denken aan de Mozart van zo even. En eigenlijk die vierde symfonie van straks na de pauze heeft ook een kamermuzikale lichtheid die tamelijk uniek is voor de symfonieën van Gustav Mahler. Maar dat is straks, dat is later. Het changement had toch iets meer voeten in aarde, maar ze kunnen nu allemaal terug. De leden van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Een veel grotere bezetting dan de Mozart van zo even. Voor de première, de zaterdagmatinée première van dit symfonisch gedicht, Opus 16, dit jaar voltooid door Zsolt'ne Zsetkinidze. Georgisch, jong talent. Ja, met de term wonderkinderen moet je uitkijken. Mozart was het, we weten het. Felix Mendelssohn was het ook, die op diezelfde leeftijd zijn ouverture Midsomernachtsdroom schreef. 17 was hij. Erich Wolfgang Korngold was ook een wonderkind. Begin vorige eeuw in Wenen. Deed iedereen versteld staan. Richard Strauss en Gustav Mahler. En nu hebben we er weer een. Zsolt'ne Zsetkinidze. En hij is in ons midden. En straks, na afloop van zijn stuk, dan krijgen we eerst nog de ouverture Cyrano de Bergerac van Johan Wagenaar. Maar dan in de pauze komt hij even buurten in de loge.

Ja, een afscheidsconcert van Lahav Shani. En toch is het weer zo'n mooi palet dat hij vanmiddag laat horen. Zijn grote liefde voor Gustav Mahler. Floris Don zei het van tevoren al even, hè, de manager artistieke zaken, zijn Mahlers en zijn

Maar dat is straks, dat is later. Het changement had toch iets meer voeten in aarde. Maar ze kunnen nu allemaal terug. De leden van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Een veel grotere bezetting dan de Mozart van zo even. Voor de première, de zaterdagmatinée première van dit symfonisch gedicht, Opus 16, dit jaar voltooid door Zsolt'ne Zsetkinidze. Georgisch, jong talent. Ja, met de term wonderkinderen moet je uitkijken. Mozart was het, we weten het. Felix Mendelssohn was het ook, die op diezelfde leeftijd zijn ouverture Midsomernachtsdroom schreef. 17 was hij. Erich Wolfgang Korngold was ook een wonderkind. Begin vorige eeuw in Wenen. Deed iedereen versteld staan. Richard Strauss en Gustav Mahler. En nu hebben we er weer een. Zsolt'ne Zsetkinidze. En hij is in ons midden. En straks, na afloop van zijn stuk, nou, dan krijgen we eerst nog de ouverture Cyrano de Bergerac van Johan Wagenaar. Maar dan in de pauze komt hij even buurten in de loge.

Ja, een afscheidsconcert van La Havshani. En toch is het weer zo'n mooi palet wat hij vanmiddag laat horen. Zijn grote liefde voor Gustav Mahler. Floris Don zei het van tevoren al even, hè, de manager artistieke zaken. Zijn Mahlers en zijn Bruckners hebben zo'n diepgang. Nieuwe muziek, die gaan we nu beluisteren. Nederlandse muziek. Johan Wagenaar zometeen. En de pianist, La Havshani. Alles komt langs. Daar komt hij, de trap af, voor dit symfonisch gedicht. We horen het voor het eerst in de zaterdagmatinee van Zsolt Zsetinitsy.

symfonisch gedicht, opus 16, dit jaar voltooid door de jonge Georgische componist Tsotne Zerginitze. Hij moet dit jaar 17 worden. En dan komt hij het podium op. Dirigent Lahav Shani ontvangt hem met warmte. Grote knuffel. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest speelde dit. Ja, ga maar op die box staan. Lahav duwt hem erop. En dit is de zaal. Het concertgebouw. Het matinee-publiek voor Tsotne Zerginitze. Ja, een spannende verhalenverteller. Het is een symfonisch gedicht. Er zit dus iets achter van een gedicht, een plaatje, een vertelling. Dat doet hij met donkere kleuren in de strijkers. En dan breekt het licht soms even door in de blazers. En hij werkt met motiefjes die steeds terugkeren. Het is een coherent verhaal. Het is prachtig gedaan. Zometeen in de pauze komt hij even vertellen over hoe het tot stand gekomen is. Dan nu Johan Wagenaar. Zijn Cyrano de Bergerac-ouverture, geschreven in 1905. Hij was een belangrijk componist en ook een componistenmaker. Gaf les, heeft veel componisten voortgebracht ook. Johan Wagenaar, briljant componist, orchestrator. Hij schreef deze ouverture in 1905, nog geen 10 jaar na het voltooien van dat toneelstuk van Edmond Rostand, 1897, Cyrano de Bergerac. Toneelstuk over de 17e-eeuwse dichter en soldaat Cyrano de Bergerac, de soldaat met de grote neus. Die valt voor Roxane, maar zijn medesoldaat die er beter uitziet, Christian, valt ook voor haar. En die twee worden een paartje. Maar Christian is niet zo dichterlijk, niet zo poëtisch als Cyrano. En in naam van Christian schrijft Cyrano gedichten en brieven aan Roxane. En op een gegeven moment zelfs zonder medeweten van Christian, onder de naam van Christian schrijft Cyrano aan Roxane. Christian sneuvelt en Roxane gaat het klooster in en Cyrano de Bergerac bezoekt haar elke week. En er volgt een aanslag op zijn leven en op zijn sterfbed citeert hij de zogenaamd laatste brief van Christian aan Roxane die ze nog altijd bij zich draagt. En dan wordt het duidelijk voor Roxane, dat is Cyrano altijd geweest die de brieven schreef en de gedichten. Maar al stervend ontkent hij het nog steeds. Ja, film zelfs met Gérard Depardieu. Het is een prachtig verhaal, blijft het. Hier Cyrano de Bergerac van Johan Wagenaar. Met name de ridderlijke kant van hem komt tot klinken. Rotterdam, geleid door Lahav Shani.

Ja, dat ging erin als zoete koek. De ouverture Cyrano de Bergerac van Johan Wagenaar. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest, geleid door chef-dirigent, scheidend chef-dirigent Lahav Shani. Geschreven dus de ouverture in 1905. Hij was directeur van de muziekschool in Utrecht, later directeur van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Leidde jonge componisten op, bijvoorbeeld Leon Ortel en Willem Pijper, die weer belangrijke componisten van een generatie later zouden worden. En hij introduceerde een aantal Mahler-symfonieën in Utrecht. Dus het past eigenlijk allemaal prachtig in elkaar deze middag. En ook de liefde voor jong talent. Het symfonisch gedicht van Sofne Zadkinitze, dat we net gehoord hebben. De link met Mahler na de pauze. Want zometeen de vierde symfonie van Gustav Mahler. Met sopraan Gen Reis. Die we aan het begin van dit concert al hebben gehoord in een aria van Mozart. Ja, dan nu pauze. En als het goed is komt Zotne Zerginice naar de loge. Hij zit op de componistenplek. Dat is halverwege de zaal. Ja, kom daar maar eens uit. Dus laten we even wat muziek draaien, want hij is ook pianist, ik noemde het al even. Zotne Zerginice, hij speelt hier een impromptu, de derde van Franz Schubert.

0: Voordat hij hier aan begon, dit grote symfonisch gedicht, Zotne, is hij door Lahavshani uitgenodigd om een paar keer langs te komen bij het Rotterdam Philharmonisch en om repetities bij te wonen en bij verschillende secties plaats te gaan nemen bij de strijkers en de blazers en de lage strijkers, noem maar op. Lamère stond op het programma, Gustav Mahler's Tweede Symfonie. En daar ben ik echt ingedoken in die symfonie. Dat heeft voor mij deuren geopend. So in this work, I hear a young composer who's not afraid of the past. You're not afraid of the giants before you.
1: Oh, yeah.
0: So who is for you a composer who inspires you from the past? So,
1: yeah, honestly, I really don't have like one inspired composer or any one inspiration. It's never direct for me, but I think I have many inspirations and I'm getting them, but I don't see them directly. It's more inner thing, so these inspirations. And the composers that I really, really love are, they are not as many. They're like Mozart, Beethoven, Wagner, Mahler, Strauss, so Chopin. So the ones that we know that are geniuses, these are my composers, these people. So of course, yeah, as you said, I'm not afraid of past, and I liked this very much, this word. It's really like this. I'm not afraid of the past, and I love these people who were earlier, and these composers, and but direct inspiration, I can't tell you. I can't tell you. Yeah, I always thought and felt, and thanks to God, other people also confirmed it, that my pieces were not imitation. Of course, I'm not the one who can say that, but from other musicians. And I'm very happy to hear that it's not imitation.
0: No, I hear a personal touch as well. I hear.
1: So I'm
0: original, unique character. That is what you have in your music. So congratulations on that.
1: So, but having as a teachers, composers like Mahler and the Tchaikovsky, and as teachers of orchestration, and as a teachers of understanding the world, it's number one thing for me. So definitely Mahler, or Wagner, Tchaikovsky, Beethoven, Mozart are my teachers in all the ways.
0: Ja, ik ben niet bang. Hij is niet bang voor het verleden. En ik kopieer niet. Dat hoor ik ook links en rechts om me heen, zegt hij. Nou, dat hebben we vanmiddag kunnen horen. Maar mijn leraren zijn ook die grote genieën uit het verleden. Mozart en Beethoven en Chopin en Tchaikovsky en Wagner en Strauss en Mahler. Dus die hebben mij lesgegeven en daar ben ik dankbaar voor. Well, thank you so much.
1: Thank you very
0: much. And congratulations on this marvelous piece.
1: Thank
0: so,
1: you very much.
0: Once more tomorrow in Rotterdam.
1: Ja.
0: Yeah. At the matinee there. Dankjewel. Tot nu. Zit. Dit is een beetje de stap maken, de overstap naar Gustav Mahler. Het is een selectie uit des Knaben Wunderhorn voor pianotrio door het Chimera-trio.

Der Tamboursgezel uit des Knaben Wunderhorn van Gustav Mahler, arrangement voor pianotrio, het Chimera Trio. Ja, de eerste vier symfonieën van Gustav Mahler zijn geïnspireerd door die bundel volkspoëzie des Knaben Wunderhorn. Hij heeft een aantal van die gedichten op muziek gezet. Dat gaan we nu ook horen in de vierde symfonie, het laatste deel. Dat is Himmlische Leben. Die had hij al op papier gezet voordat hij überhaupt maar dacht aan het schrijven van deze vierde symfonie. Ja, de première viel wat tegen in München, want men had iets verwacht in de richting van de tweede en de derde. Groots, triomfantelijk. De Auferstehung, de tweede. Of ook weer van dood naar leven in de derde. En toen eindigde deze symfonie, die vierde, heel kamermuzikaal, heel klein en eindigt in het niets. Dat viel tegen. En dat was niet alleen in München, maar in de steden daarna ook, tot Wenen toe. In 1904 kwam Gustav Mahler naar Amsterdam, naar zijn discipel, Mahler-discipel Willem Mengelberg. En ze voerden toen op één avond die vierde symfonie twee keer uit. Misschien de minst populaire bij leven en ook in de jaren voorafgaand aan de oorlog. Maar juist na de Tweede Wereldoorlog lijkt juist deze kamermuzikale, toegankelijke vierde symfonie de weg zijn geweest tot de herwaardering van Mahler. Het kan verkeren. Het is een symfonie in vier delen die bijna lenteachtig begint. Je hoort de arreslee, de klokjes, lenteklokjes, zeg het maar. In het tweede deel komt Magere Hein langs, door middel van een verstemde soloviool. En dan gaan we richting de hemel. De dood slaat dus toe. En het derde deel is de weg naar de hemel. Die eindigt dan ook met de kerkklokken, de hemelse klokken. Die worden geluid. Dan is de overstap naar het vierde deel. Hoe het hemelse leven door de blik van een kind is. Die is maar klein. Concertmeester Vlad Stanculiaza. De Roemeense jonge concertmeester van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Ja, deze vierde symfonie met sopraan Gen Reis hebben we ook gehoord hier in de zaterdagmatinée alweer een jaar of 14 geleden. Dat was in 2012, geloof ik. En ze is nu terug voor Mahler's vierde symfonie met Lahav Shani. Het concert van vanmiddag wordt morgenmiddag nog een keer herhaald in de Doelen in Rotterdam. Ook dat is een matinéconcert.

En daar komt scheidend chef-dirigent Lahav Shani met grote stappen, de trap nemend, richting de bok. Gustav Mahler's vierde symfonie, voltooid in 1900, geleid door Lahav Shani met het Rotterdam Philharmonisch Orkest.

En de contrabassen hadden het laatste woord. En bijzonder, dirigent Lahavshani is ooit begonnen als contrabassist. Uitgegroeid nu tot een absolute wereldster als het gaat om dirigeren. Fantastisch pianist ook. En hier ons meevoerend in de intimiteit van deze kamermuzikale symfonie, de vierde symfonie van Gustav Mahler. En zo rondkijkend in de zaal naar het publiek in dit laatste deel met sopraan Gen Ruys. De ontspanning over het publiek, de concentratie, maar ook de verstilling. Dat is doodstil in de zaal. Heel mooi mee te maken. Rotterdamse Philharmonisch Orkest, chef-dirigent, scheidend chef-dirigent Lahavshani, sopraan Gen Ruys in deze vierde symfonie van Gustav Mahler. Die begon met een lenteachtig gevoel, arreslee, belletjes. Toen kwam de dood langs in die verstemde viool, de solo-viool. De concertmeester van het Rotterdamse Philharmonisch Blad, Stan Kuliaza. En het derde deel gingen we op weg naar de hemel. Dat eindigde met het galmen van de klokken. En toen kwamen we daar aan en vertelde Gen Ruys, als bijna vanuit de blik van een kind, hoe het daar is. Een van de Knaben Wunderhorn liederen die Gustav Mahler al geschreven had, jaren voordat hij aan deze vierde symfonie begon. Lahavshani dirigeerde zonder partituur. Dus het contact, dat was 2 jaar geleden ook al zo, met de zesde symfonie van Mahler hier, ook met Rotterdam. Het contact met het orkest is heel direct. Hij dirigeert zonder stok. Hij maakt muziek met zijn muzici.

En hij gaat nu langs de verschillende groepen, verschillende secties van het orkest. Hij maakte zijn matinee-debuut in 2021. Toen met de prelude van Debussy, een nieuw fluitconcert van Thierry Esquèche en de vuurvogel van Stravinsky. Hij kwam terug met de muziek van Mathilde Wantenaar, met Rachmaninoff, met Jörg Wietman, Combrio, en het vioolconcert van Dvorak, met Mahler's zesde symfonie en toen ook Strauss-liederen. Gezongen door Genreis ook toen, 2 jaar geleden. Prachtig was dat. En zijn laatste optreden was in het najaar van 2024 met Joey Raukens, een concert, een orkestwerk, Con Spirito. Het merkwaardige, virtuose celloconcert van Friedrich Gulda en de 9e symfonie van Dvorak. En die heeft hij nu net opgenomen met Rotterdam. Samen met de ouverture die we eerder vanmiddag hoorden, Cyrano de Bergerac van Johan Wagenaar. Die cd is net uit, het album. En nu komen Genreis en Lahav Shani langzaam de trap op naar boven. Afscheid nemen van een dankbaar publiek dat hier op het podium, naast de trap, opnieuw weer applaudisseert voor deze twee. Ja, prachtig. Een afscheidsmiddag dus, die mooi samengesteld is. We begonnen met een afscheidsaria van Mozart, gezongen door sopraan Genreis en hemzelf, Lahav Shani, piano spelend. Het symfonisch gedicht van de jonge Tsotne Tsetkinitje, een jonge Georgische componist, 16 jaar is hij. Opdracht van onder meer de zaterdagmatinee in het Rotterdamse Philharmonisch. Om er even aan te geven dat Lahav Shani ook gelooft in jong talent, in de volgende generatie. En Nederlandse muziek, Cyrano de Bergerac van Johan Wagenaar. En deze 4e symfonie, nou ja, als dat is over afscheid nemen, intiemer kan bijna niet. We kunnen even muziek laten horen van Felix Mendelssohn. Uit zijn eerste pianotrio, wachtend op Lahav Shani, met de fluitist Eyal Ein Habar, cellist Adi Tal en pianist Lahav Shani.

in de volgende generatie. En Nederlandse muziek, Cyrano de Bergerac van Johan Wagenaar. En deze vierde symfonie, nou ja, als dat is over afscheid nemen, intiemer kan bijna niet. We kunnen even muziek laten horen van Felix Mendelssohn uit zijn eerste pianotrio Wachtend op La Havshani met de fluitist Eyal Ein Habar, cellist Adi Tal en pianist La Havshani.

Dat kan hij dus ook al. Lahav Shani als een swingende jazzpianist in The Kid from Red Bank van Neil Hefti. Rotterdam Philharmonisch Orkest, geleid door Tarmo Peltokoski. Concert dat we opnamen in september 2022 in de Doelen. Dat was zijn toegift, Lahav Shani. Volgende week in de zaterdagmatinee, Akhnaten van Philip Glass. Grootste opera door het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. Het begint volgende week al veel eerder dan normaal. Uitzending om 12 uur. Het concert begint om 12:30 hier in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Zometeen podium op zaterdag met Wouter Plezier. Dit is Tot de klok van 5:00. Muziek van Philip Glass uit zijn Four Movements spelen pianisten de zussen Katja en Marielle Labeck in de zaterdagmatinée november 2024.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Dat er iets groters is wat ons alle verbindt, dat idee is er wel.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Ik hoop dat hij heel groot en beroemd en veel wordt.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Maar dat je het ook in je onderbuik kunt voelen.
1: Deze week is mijn gast schrijver, presentator, columnist Ernest van der Kwast.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozarts mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
10: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekte Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hanta-virus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig, in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. Dan is er kans op een bui in het oosten. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
0: NPO Klassiek. NTR.
12: Op zaterdag met Wouter Plezier.
3: goedemiddag en welkom bij Podium op zaterdag. We hebben vandaag natuurlijk poëzie van de Belgische dichteres Els Moors. Ze werd dit jaar genomineerd met haar bundel Voer voor struikrovers voor de grote poëzieprijs, maar viste achter het net. Maar ze is wel straks na zessen te horen en draagt ze voor uit eigen werk. Filmmuziek voor de succesvolle horrorfilm Obsession van debuterend regisseur Curry Barker schreef Rock Burwell de muziek. En gitarist en oudspeler Mahan Mirarab nam een album op dat hij zelf omschrijft als zijn meest persoonlijke tot nu toe. Ik stond mezelf toe, zo zegt hij, om mijn diepste gevoel te uiten zonder me te verschuilen in het labyrint van klank en technische complexiteit. Ook nodigde Mahan Mirarab enkele gastmuzici uit, waaronder de Oostenrijks-Iraanse cellist Kian Soltani.

gitarist en oud-speler Mahan Mirarab maakte een crossover album. En vroeg de hulp van cellist Kian Sultani. Het album heet Unspoken. We gaan er straks nog wat van horen in het tweede uur. Dit was Chupan 42, een compositie van Mahan Mirarab zelf. Nu, wat viel op in het klassieke muzieknieuws van afgelopen week? Het Weense Motus Quartet met de Nederlandse violist Tim de Vries als primarius heeft de hoofdprijs gewonnen op de Osaka International Chamber Music Competition in Japan. Het strijkkwartet won niet alleen de eerste prijs, maar kreeg ook 3 speciale onderscheidingen. Zo won het kwartet onder meer de String Quartet Biennale Amsterdam Award. En daarmee mag het kwartet in januari 2027 zijn debuut maken op dat strijkkwartetfestival. Naast een geldprijs sleepten de Vries en zijn collega's ook een grote tour van 10 concerten door Japan in de wacht. Na 8 jaar op de bok van het Rotterdams Philharmonisch Orkest dirigeert Laaf Shani dit weekend zijn laatste Nederlandse concert als chef-dirigent. Hij verruilt het Rotterdamse Orkest voor de Münchner Philharmoniker. In podium blikte Floris Don, manager artistieke zaken van het orkest, terug op de jaren met Shani. Aan het begin keek Laaf een beetje de kat uit de boom, zei Don. Maar zodra het vertrouwen was opgebouwd, bleek hij een warme, betrokken persoonlijkheid en een pure muzikus. Hij wilde alles en hij kon eigenlijk ook alles. Uiteindelijk kwamen de grote Centraal-Europese componisten bovendrijven. Grote symfonieën van Anton Bruckner en Gustav Mahler, maar ook Johannes Brahms. In die zin is het passend dat we met Mahler 4 afsluiten. Dat wordt sowieso een goddelijke ervaring onder leiding van Laaf Shani. Dirigent Daniel Harding wordt vanaf 2027 chef bij de Los Angeles Philharmonic. Dat werd dinsdag bekendgemaakt. Hij zal Gustavo Dudamel opvolgen, die het orkest ruim 15 jaar leidde. Het is een moeilijke opdracht om dit uitstekende orkest nog verder te brengen, zegt Harding in een reactie. Muziek maken met de fantastische muzici van het LA Phil is een ware sensatie en een grote bron van inspiratie. Ik kom vol verwachting naar Californië om te zien wat we samen zullen gaan ontdekken en creëren. Al dus Daniel Harding, die chef blijft in Rome bij het orkest van de Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Daar is hij sinds 2022 aan verbonden. En hij is ook nog eens part-time piloot bij Air France. Verder kennen we hem hier ook goed. Hij heeft al diverse keren het Koninklijk Concertgebouworkest gedirigeerd. Bijvoorbeeld in 2015 in oktober, toen dirigeerde hij de 4e symfonie van Johannes Brahms. Van dat concert nu de opname, het 3e deel uit die symfonie, het Concertgebouworkest dus onder leiding van Daniel Harding.

Allegro Giocoso, het derde deel uit de vierde symfonie van Johannes Brahms met de triangels. Het Koninklijke Concertgebouworkest onder leiding van Daniel Harding, live in 2015 in het Concertgebouw in Amsterdam. Daniel Harding, hij heeft een nieuwe job. Hij wordt vanaf 2027 chef van de Los Angeles Philharmonic. Sergei Prokofjev schreef zijn vioolsonate nummer 1 in een periode van politieke terreur en toenemende censuur in de Sovjet-Unie. Prokofjev begon in 1938 aan het stuk. De Stalinistische terreur was toen op zijn hoogtepunt en die muziek weerspiegelt die beklemmende omstandigheden. Violist David Oistrakh speelde de eerste uitvoering van het stuk en Prokofjev adviseerde hem om het te laten klinken alsof de wind over een kerkhof waait.

Het andant uit de vioolsonate nummer 1, opus 80 van Sergei Prokofjev, het duo Gazzana, komt van een nieuw album met ook nog muziek van Arvo Pärt en Alfred Schnittke. We gaan eventjes terug naar de, nou niet duistere middeleeuwen, want in 1370 zijn ze zo duister al niet meer. Johannes Ciconia werd in dat jaar geboren in Luik en kreeg zijn opleiding in de Lage Landen. Typisch voor die tijd, de componisten uit de Lage Landen werden hier geboren, kregen hier hun opleiding, waren hier actief, maar werden zeg maar weggekocht door Zuid-Europa. Het was een wereld vol transfers in de muziekwereld, net als in het tegenwoordige voetbal. Hij ging uiteindelijk naar Padua, daar bleef hij tot zijn dood in 1412 actief. Op het album Flamboyance brengt het Solazzo Ensemble hele kleurrijke, intense en energieke werken samen uit de tijd waarin die flamboyante gotiek zich door heel Europa verspreidde. En met dus ook muziek van Johannes Ciconia.

hele bijzondere tijd in de muziekgeschiedenis. Het einde van de 14e eeuw. Het was een angstige tijd in Europa. De pest die greep om zich heen. Veel zogenoemde eschatologische verwachtingen. Mensen dachten dat het einde der tijden nabij was. En de adel trok zich terug in het kasteel. Hup, ophaalbrug omhoog. En dan toch hele ingewikkelde muziek gaan maken daar binnen. Gekunsteld, ritmisch zeer gecompliceerd. Muziek ook die het verwijt kreeg toen elitair, manieristisch of zelfs decadent te zijn. Laat middeleeuwse avant-garde. Het ontstaan van l'art pour l'art. We hoorden het in het stuk van Johannes Ciconia, Una Pantera, door het Solazzo Ensemble, onder leiding van Anna Danilevskaya. Van een nieuw album, Flamboyance heet het. Veel muziek nu. In de horrorfilm Obsession van debuterend regisseur Curry Barker maken we kennis met de sociaal onhandige tiener Bear. Bear is verliefd op zijn jeugdvriendin Nikki, maar hoe vaak hij ook oefent met zijn vrienden, hij durft haar maar niet mee uit te vragen. Zelfs als zij hem op de man afvraagt of hij gevoelens voor haar koestert, is hij te bang. Maar dan vindt hij in een winkel een zogenoemde One Wish Willow, een wensstokje waarmee je één wens mag doen. Het vervolg laat zich raden. Bear breekt het stokje en wenst dat Nikki smoor verliefd op hem zal zijn. Hetgeen ook geschiet, maar be careful what you wish for is niet voor niets een staande uitdrukking. En hoe langer Bear en Nikki samen zijn, hoe gekker, onvoorspelbaarder en obsessiever haar gedrag wordt. Bear laat het allemaal gebeuren, terwijl zijn vrienden zich ernstig zorgen maken over de geestelijke gezondheid van Nikki. Tot Bear uiteindelijk een koekje van eigen deeg krijgt en de echte liefde ineens niet meer zo leuk is. Obsession, de horrorfilm. Nou, dan is muziek natuurlijk vrij belangrijk, want die doet natuurlijk heel veel voor de sfeer. En die muziek in Obsession is van Rock Burwell. Zijn soundtrack klinkt als volgt.

VPRO Cinema. De tweede film van YouTuber en filmmaker Curry Barker is effectieve, gory en vermakelijke horror. 3 sterren. En het parool tenslotte. In de zwart-komische horrorfilm Obsession pakt een uitgekomen wens krankzinnig ontwrichtend uit. Obsession, sinds 14 mei jongstleden in de Nederlandse bioscopen. Het Oude Kasteel is het tweede schilderij in Modest Mussorgskij's schilderijen van een tentoonstelling. Het beroemde werk voor piano waarin hij diverse schilderijen van zijn overleden vriend, de schilder en architect Victor Hartman, tot klinken bracht. In de orkestratie die Maurice Ravel later van het werk maakte, krijgt de alt-saxofoon een zeldzame orkestsolo. En dat was voor het saxofoon-accordeonduo Saxion weer aanleiding om een eigen bewerking te maken waarin de saxofoon de melodie speelt op een bedje van de accordeon.

Nou, zo heel erg bang werden we er niet van hier in de studio van deze muziek van Rock Burwell voor de horrorfilm Obsession, die in de bioscopen draait. Wat zegt de pers over die film? Wat zei de pers over die film? De morgen in Obsession verandert een romantische wensdroom in een gestoorde nachtmerrie. 4 sterren. NRC, het ijzingwekkende Obsession, het speelfilmdebuut van de 26-jarige Curry Barker, grijpt je resoluut bij de lurven en laat je vervolgens niet meer los. 4 ballen.

zo werkt het ook. Het oude kasteel uit de schilderijen van een tentoonstelling van Modest Mussorgsky door het saxofoonduo Saxion. Althans, dat zeg ik verkeerd, niet een saxofoonduo, wel een duo, maar een saxofoon en een accordeon natuurlijk, van het album No Filter. Robert Schumann componeerde zijn vierde symfonie in 1841. Dat was direct na zijn eerste. En chronologisch gezien is het dus Schumanns tweede. Maar Schumann bewerkte de orchestratie van die symfonie 10 jaar later. En het was die herziene versie die zijn weduwe Clara Schumann als symfonie nummer 4 liet uitgeven na Roberts dood. Het Kamerorkest Musica Viva heeft nu een opname gemaakt van de oerversie, van de eerste versie van die vierde symfonie van Robert Schumann. Ze zeggen, ja, die versie onderscheidt zich door de lichtheid, door de transparantie. En we weten dat Johannes Brahms een grote voorkeur had voor die eerste versie. En ondanks de afkeuring van Clara Schumann publiceerde Brahms die oerversie in 1891 in ongewijzigde vorm. En nu dus op cd door het Kamerorkest Musica Viva onder leiding van Alexander Rudin. Hier is het eerste deel.

0: het eerste deel uit de vierde symfonie van Robert Schumann, maar dan in de oerversie uit 1841. Eigenlijk de tweede symfonie dit dus van Robert Schumann, door het Kamerorkest Musica Viva onder leiding van Alexander Rudin opgenomen, op plaat gezet. De versie waar Johannes Brahms ook een grote voorkeur voor had. Reageer op deze uitzending van Podium op Zaterdag. Dat kan met een berichtje in de NPO Luister app.
1: Podium op Zaterdag met Wouter Plezier. Op NPO Klassiek.
0: Als je heel oud wil worden en heel gezond en actief wil blijven, word dan minimal music composer. Want Steve Reich, Philip Glass en Terry Riley, om er maar een paar te noemen, componisten die echt zeer respectabele leeftijden hebben bereikt en nog altijd actief zijn. Bijvoorbeeld Steve Reich. Van hem zo dadelijk zijn Nagoya Marimba's. Steve Reich, karakteristiek voor zijn minimal music muziek is wat hij altijd de phase shifting noemde. En de ritmische stabiliteit, de puls die van het begin tot het einde doorklopt. Techniek houdt in dat eenzelfde muzikaal patroon meerdere keren boven elkaar te horen is. Maar de stemmen verschuiven steeds ten opzichte van elkaar ietsjes en klinken dan niet langer simultaan, waardoor de ritmes lijken te veranderen en er van die phasing effecten komen. In het oog gaan springen, in het oor gaan vallen, beter gezegd. In Nagoya Marimba's, voor twee marimba's, maakt Reich ook gebruik van die techniek, de faseverschuiving. Geleidelijk aan breidt hij het notenmateriaal uit en speelt hij met de richting van de melodie die stijgt of daalt. Het werk is eigenlijk in voortdurende staat van verandering. Het klinkt als volgt.

De 90er Steve Reich, Still Going Strong. Dit was een klassieker van hem, Nagoya Marimbas, gespeeld door Blindman.

We hoorden Banu van het album Unspoken van de Iraanse gitarist en oudspeler Mahan Mirarab. Een nieuw album, Banu, een van de lievelingsliedjes van de oma van deze gitarist en oudspeler. Een vrouw vol humor en levenslust, zegt hij in het boekje. Ze zong altijd uit haar liefde in poëtische gebaren en overleed toen ik bezig was met dit album Unspoken. Mirarab, de speler, geeft alle ruimte voor zijn persoonlijke emoties op dit album, maar laat ook zijn engagement spreken. In het stuk Jinnah ontmoet het persoonlijke, het collectieve, zegt hij. In het Koerdisch betekent Jinnah leven. En het is ook de naam van de jonge vrouw wier dood door toedoen van de zedenpolitie in Iran in 2022 leidde tot de beweging Vrouw, Leven, Vrijheid. Jinnah Mahsa Amini. Die gebeurtenissen hebben me diep getekend en veranderd. Lange tijd voelde ik me niet in staat daarover te schrijven. Pas voor dit album vond ik de moed en resulteerde het in een compositie die ik samen uitvoer met Kian Soltani. Aldus Mahan Mirarab. Hier is dat stuk, Jinnah.

De Iraanse gitarist en oetspeler Mahan Mirarab met de Oostenrijks-Iraanse cellist Kian Soltani. Dat is een goede bekende natuurlijk in het klassieke muziekland. Met Gina, zijn eigen compositie, opgedragen aan de vrouw, Iraanse vrouw die door de zedenpolitie ter dood gebracht werd. Gina Mahsa Amini. En van het album Unspoken, crossover album Unspoken,

Laat u niet in de luren leggen door de website van NPO Klassiek, want er staat dat dit scherzo van Ludwig van Beethoven gespeeld werd door het Artemis Quartet, maar niets minder waar. We hoorden het Quatuor Dutilleux. Derde deel, het scherzo uit strijkkwartet nummer 1, opus 18 nummer 1 van Ludwig van Beethoven. Het eerste van drie albums die er gaan komen, gewijd aan de strijkkwartetten van Ludwig van Beethoven. Door dus het Quatuor Dutilleux. Poëzie nu in Podium op zaterdag. Poëzie van Els Moors. Ze woont en werkt in Brussel. Haar met lof overladen poëziedebuut Er hangt een hoge lucht boven ons werd in 2006 genomineerd voor de C. Buddingprijs en bekroond met de Herman de Koninkprijs voor het beste debuut. Van haar hand verschenen bij Nieuw Amsterdam ook romans en verhalen. Haar dichtbundel Liederen van een kapseizend paard kreeg in 2015 de J.C. Bloem Poëzieprijs. En van 2018 tot 2019 was Els Moors de dichter des vaderlands van België. Voor haar recente dichtbundel Voer voor struikrovers, die vorig jaar verscheen, werd ze genomineerd voor de grote poëzieprijs. Die kreeg ze niet. De Groene Amsterdammer schreef over haar poëzie: de gedichten van Els Moors zijn bezielde registraties van wat allemaal gevoeld, gedacht, gezien en geroken wordt. Ook de bundel Voer voor struikrovers staat weer vol erupties van zinnelijkheid. Zelf zei Els Moors over het schrijven van gedichten: ik vind poëzie een heel moeilijk genre, want poëzie gaat al bijna kapot als je het begint vast te nagelen of te benoemen. Je moet er als het ware een toevallige ontmoeting mee kunnen hebben. Dichters die dit toeval kunnen vasthouden hebben mijn voorkeur. Plots heb je ineens het gevoel: oh ja, dit is een gedicht.

Onderweg naar een huis waar een kat op me wacht, is het broeierig. Mijn longen kreunen onder het gewicht van tegels, vloeren en dan weer rotsblokken. De pijl die ik hartstochtelijk heb toegelaten, de voorwaarden voor mijn niet aflatende extase, of hoe de zomer hoog bij me naar binnen glijdt. Een avondmaal van lauwe, door de zon verwarmde kersttomaten en sardinen, harde witte eieren waarmee ik me de ogen dep, benen waarmee ik over het schoteltje melk heen kan zitten, de woorden wijd en mijn vinger diep. De bomen nodigden uit tot wandelen, met hun knoestige stammen en wijde kruinen. Het pad volgde de bomen en ik volgde het pad. De vogels bezaten en bewoonden de bomen. Ze hadden één groot vogellichaam dat zich voortdurend vernieuwde. Toen één vogel viel, lag hij met gekromde rug in het zand, de zwarte kraalogen star, de vleugels half dichtgeplooid, half in vliegstand. Het minuscule, licht doorlatende bekje open, ontzet. Ontving hij zijn laatste kus in de lucht, zingt hij in het maanlicht. Ik mag niet vergeten dat ik voeten heb en benen zwaar als zoutzakken.

aanbevelingen voor een nog beter leven. Koop naald en draad en beeld je in dat je tijd hebt om alle gaten in je garderobe te stoppen. Beeld je in dat er een dag komt dat het niet meer uitmaakt wat je draagt, omdat je een ziel hebt, stralend en zuiver en steriel als een pak witte watten. Beeld je in dat je nog uit de buik van een moeder zal rollen ooit. Een moeder die veel mooier is dan de moeder die je nu hebt. Ze ruikt naar amandelbloesems. En als je eenmaal ter wereld bent gekomen, uit ze je voor de eeuwigheid met haar zacht blonde haar en ronde tietjes. En de tepels van de tietjes zijn kleine bruine vogelbekjes die hongerig op je lippen wachten. Het verlangen van planten die dorst hebben is water dat uit de hemel valt. Het is niet te koop en niet onkoopbaar. En er is een directe lijn tussen jou en het water door middel van de woorden die je zegt. Het gaat niet om wat je zegt, het gaat om hoe je het zegt en hoe je het hebt gezegd en hoe je het zal zeggen en hoe je ademt terwijl je het zegt en naar het raam bent gelopen. Het raam is groot en vierkant en geeft uitzicht op de obligate boom en de wereld en roofvogels. De vorm van je naakte voet loodst je ook nu weer naar een altijd voor het eerst te betreden weg. Vlinders die nat worden in de regen, fladderen en neuken veilig onder een blad. In stilte zou je denken, maar jouw stem omarmt me, geruislozer nog dan de zon.

Nou, daar moeten we wel even van bijkomen, mensen. Tjonge, jonge, jonge. Maud Graton op het Zilberman-orgel in de Friedenskirche in Ponitz. De gigantische, ontzagwekkende fuga in E-klein van Johann Sebastian Bach met het catalogusnummer BWV 548. Onthoud dat als je nog eens iets goeds wil horen. Daarvoor hoorden we poëzie van Els Moors. En dit is nog altijd Podium op zaterdag.

0: Het scherzo uit pianosonate nummer 21 was dat van Frans Schubert. Pianist John Gade is een Fransman, dus misschien is het Jean Gade. Bracht gisteren dit nieuwe album uit met daarop dat ene stuk, de grote sonate nummer 21 van Schubert.
1: Podium op zaterdag met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Ze is violist, ze is zangeres, ze is componist. Caroline Shaw, Amerikaanse vrouw die met de Pulitzerprijs bekroond werd. En een ster is in de hedendaagse klassieke muziekwereld. Andrew Yee, ook een grootheid, met een Grammy bekroonde componist en cellist. En een van de leden van het gerenommeerde Attaka-kwartet. De samenwerking tussen de twee gaat al jaren terug, maar is nu ook vastgelegd op een nieuw eigenzinnig album. Or the Whale heet het stuk, vernoemd naar een van de composities van Shaw, geschreven voor een stille film over Moby Dick, vandaar die titel. Maar ook iets aparts te vinden op dat album, een deel uit het Quatuor pour la fin du temps van Olivier Messiaen. En dat doen ze op een hele aparte manier, want Caroline Shaw zingt de pianopartij. Heel apart, zegt Andrew Yu, om de akkoorden van Messiaen uit Caroline's mond te horen komen. Er was iets mee in die klankwereld waarvan ik voelde dat het echt aansloot bij haar stijl. En ik herinner me dat ik het meteen erg mooi vond toen we het voor het eerst doorspeelden. En zo kwam het ook op het album, de beroemde Louange à l'éternité de Jésus.

Or the Whale heet het stuk, vernoemd naar een van de composities van Shaw, geschreven voor een stille film over Moby Dick, vandaar die titel. Maar ook iets aparts te vinden op dat album, een deel uit het Quatuor pour la fin du temps van Olivier Messiaen. En dat doen ze op een hele aparte manier, want Caroline Shaw zingt de pianopartij. Heel apart, zegt Andrew Yu, om de akkoorden van Messiaen uit Caroline's mond te horen komen. Er was iets mee in die klankwereld waarvan ik voelde dat het echt aansloot bij haar stijl. En ik herinner me dat ik het meteen erg mooi vond toen we het voor het eerst doorspeelden. En zo kwam het ook op het album, de beroemde Louange à l'éternité de Jésus.

een apart arrangement van de Louange à l'éternité de Jésus uit het Quatuor pour la fin du temps van Olivier Messiaen. De pianopartij werd gezongen door Caroline Shaw op de cello Andrew Yee van het nieuwe album Or the Whale, met ook nieuwe stukken van Caroline Shaw. Ja, Johann Sebastian Bach was op een gegeven moment actief in Weimar aan het Hof, zo rond 1715. Even heel grof. En op een gegeven moment, toen wilde hij weg. Hij had een nieuwe baan gevonden. Hij ging jobhoppen. Maar nam zelf ontslag. Nou, dat moesten ze niet hebben hoor, daar in Weimar. Je was in die tijd toch een soort lakei als muzikus in dienst van het Hof. En hij werd in de gevangenis gezet, Johann Sebastian Bach. Er werd ervan beschuldigd zijn contract te hebben geschonden. Maar goed, hij ging uiteindelijk wel weg naar Keuten. Vond daar een werkgever die niet alleen van muziek hield, maar er ook verstand van had. Prins Leopold van Anhalt-Keuten. Een man met een enorme passie voor muziek en ook een begenadigd amateurmuzikus. De prins had een ensemble van virtuose muzici samengesteld en nam Bach aan om het zaakje te leiden. En waarschijnlijk ontstonden daar de orkestsuites van Bach. De datering blijft overigens lastig. Op een nieuw album met traversospeler

delen uit Bach's orkestsuite nummer 2 met Gabriele Rubio Traverso en Lézard Florissant onder leiding van Paul Agnew. Nieuwe opname. Natuurlijk hoorden we ook de Badinerie, het laatste deel, wereldberoemde muziek. Morgen, wat is er allemaal te doen? Oh, zoveel. En we lichten er echt maar een paar kleine dingetjes uit. Het Culemborgs Kamerkoor met het Stabat Mater van Pergolesi. Heel erg geliefd. Waar gebeurt dat allemaal? In de Lutherse kerk in Culemborg om 3:00 middags. En het kamerkoor wordt bijgestaan door een blokfluitensemble. Flûte à Lek. Lek met een K. Vanwege de rivier. Leuk. Morgenmiddag 3:00. Het Stabat Mater van Pergolesi in Culemborg. Dan in het Papageno-huis Friesland in Lemmer. Tim de Vries, de violist, met het vioolconcert van Felix Mendelssohn. Begeleid door het Fries Kamerorkest Jong en Fries. En die doen nog meer Mendelssohn. Dat begint om 3:00 middags in Lemmer, het Papagena-huis in Friesland. En dan een concert op het historische Baderorgel in de Walburgerskerk in Zutphen. Klaas Stok is de organist. Het concert is geïnspireerd op de aanbidding van het Lam Gods van Jan van Eyck. Dat hangt in Gent. Maar er is een moderne interpretatie van het drieluik in Zutphen in de kerk, in de Walburgerskerk, tentoongesteld. Werken van Swelinck, Olivier Messiaen, onder anderen. En dat begint allemaal om 4:00 in de Walburgerskerk. Het beroemde Baderorgel, bespeeld door Klaas Stok. Nou, die horen we toevallig ook al op de achtergrond. Met Swelinck op het Baderorgel van Zutphen. Dus dat komt hartstikke mooi uit. Daar gaan we nog even van genieten. Om 7:00, klokslag, begint NTR Opera Live vanavond met Jules van Hessen. Van harte aanbevolen. Bedankt weer voor het luisteren. Graag tot volgende week.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. NTR.

0: Opera Live. Met Jules van Hessen.
1: Goedenavond en fijn dat u luistert. Live en rechtstreeks over een paar minuten uit de Metropolitan Opera in New York. El último sueño de Frida y Diego. De laatste droom van Frida en Diego. Van Gabriela Lena Frank. Een opera op een libretto van Nilo Cruz. Over de bovennatuurlijke herinneringen van de beroemde Mexicaanse kunstenaars en geliefden Frida Kahlo en Diego Rivera. Met mezzosopraan Isabel Lennart en bariton Carlos Alvarez in de titelrollen. En onder leiding van chef-dirigent van de Metropolitan Opera Yannick Nézet-Séguin. Frida Kahlo overleed een paar jaar voor Diego Rivera. En in de opera vanavond krijgen ze een mogelijkheid om toch weer samen te zijn. Een soort Orpheus en Eurydice, zou je kunnen zeggen. Om een idee van de muziek van deze Peruaans-Amerikaanse Gabriela Lena Frank te krijgen, is dit een fragment uit haar Conquest Requiem.

0: Nashville Symphony Chorus en Nashville Symphony onder leiding van Giancarlo Guerrero speelde het tweede deel Judex Ergo Cum Sedebit uit het Conquest Requiem van Gabriela Lena Frank. En straks live vanuit de Met in New York, haar opera in twee actes, De Laatste Droom van Frida en Diego. De eerste acte hiervan begint in 1957 op een begraafplaats bij Mexico stad en op de Dag van de Doden. Dorpsbewoners eren hun doden en roepen hen op om voor één dag terug te keren uit de onderwereld. De beroemde schilder Diego Rivera voegt zich bij de dorpelingen. Hij is oud en ziek. En Diego roept zijn overleden Frida aan. En deze Frida is de beroemde schilder Frida Kahlo. Tijdens zijn smeekbeden valt Diego. En de oude vrouw zegt hem dat hij snel zelf tot de doden zal behoren. Dan blijkt wie deze oude vrouw is, namelijk ene Katrina, de bewaarster van de doden. Beneden in de onderwereld roept ze Frida op om op te staan. Ze moet namelijk Diego bezoeken. Frida gelooft niet dat Diego haar heeft geroepen. Ze wil niet terug naar de wereld van de levenden. Frida vertelt wat ze daar allemaal voor rampen heeft meegemaakt. Bijvoorbeeld een tramongeluk waarbij ze blijvende verwondingen opliep. En misschien wel de grootste catastrofe uit haar leven. De ontmoeting met Diego Rivera. Die heeft haar meer pijn gebracht dan geluk. Een aantal van de doden probeert haar ervan te overtuigen dat Diego haar nodig heeft, maar ze blijft weigeren. Katrina houdt toezicht op de zielen die zich voorbereiden om naar boven te reizen. En onder hen ziet Frida een jonge acteur, Leonardo, die zijn imitatie van Greta Garbo oefent. Hij wil teruggaan als Garbo om een fan van de actrice te bezoeken. Deze Leonardo moedigt Frida aan om terug te keren voor zichzelf en haar kunst. En weet haar uiteindelijk over te halen om haar kenmerkende folkloristische jurk aan te trekken en haar kapsel net als vroeger met bloemen te versieren. Leonardo zegt dat ze nu een nieuw zelfportret zou kunnen schilderen zonder de pijn die zoveel van haar kunst kenmerkt. Terwijl Katrina de namen oproept van degene die mogen vertrekken, ziet ze Leonardo in zijn Greta Garbo kostuum. Katrina weigert hem op deze manier naar de wereld van de levenden te laten gaan, want Garbo is nog niet gezorven. Dat is tegen de regels. Maar Frida verdedigt Leonardo en Katrina stemt alsnog toe. Leonardo wil dat Frida met hem meegaat. Diego blijft om haar roepen. Uiteindelijk besluit ze dat ze zal terugkeren. Katrina legt dan de regels uit. Frida mag de levende niet aanraken. Zelfs één streling is niet toegestaan, want dan zal haar fysieke pijn terugkeren. En die voorwaarde doet wel een beetje denken aan die van Orpheus. Die werd gesteld, die mocht niet omkijken en Frida mag dan niemand aanraken. En verder mag ze maar één dag blijven. Aan het eind van de eerste acte begint Frida aan haar tocht naar boven. Toch wel opgetogen omdat ze terugkeert naar haar kunst. We horen zo meteen in de belangrijkste rollen bariton Carlos Alvarez is Diego. Sopraan Gabriele Reyes is Katrina. Mezzosopraan Isabel Lennart is Frida en countertenor Niels Wanderer is Leonardo. En koor en orkest van de Met staan onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. En we horen eigenlijk al een beetje de inleiders van deze opera. Dat zijn Deborah Lou Harder, Ira Schiff. Die warmen het publiek op. En we gaan nu als een soort toverslag schuiven nu de sfeer van Hilversum naar New York. En luistert u even mee met deze twee inleiders. En dan de eerste acte van El Ultimo Sueño de Frida y Diego. Which we'll be hearing in just
1: a few minutes. Here's the cast for Act 1 in order of vocal appearance. As villagers, we'll hear Paul Corona, Angel Raye Gomez in his network debut, and Scott Connor. Carlos Alvarez is Diego. Gabriela Reyes is Katrina, and Isabel Leonard is Frida. Angel Raye Gomez also appears as a young man in the underworld. Niels Wanderer makes his network debut as Leonardo, and Leanne Coble-Dispenza is Guadalupe Ponti. Our concertmaster for this performance is Benjamin Bowman. The Metropolitan Opera Orchestra and Chorus are led by the Met's Jeanette Lerman-Neubauer music director, Yannick Nézet-Séguin. This production by Deborah Kolker is inspired by the vibrant and surrealist paintings of Frida Kahlo, as well as depictions of the Mexican people by Diego Rivera. The ceiling is mirrored, and the raked stage has fissures that open to reveal the red light and smoke of the underworld. A blood-red tree with bare branches and roots appears throughout the opera. A troupe of dancers and breakdancers, dressed as skeletons, augment the storytelling. Frida's costumes recreate her own stunning wardrobe of Mexican traditional dress and floral headdress or white resplendor. Sometimes we see her only in her white corset and petticoat. Katrina appears spectacularly as a skeleton with a sumptuous fishtail gown. She wields a black

0: Frida joins the souls who will journey to the land of the living, where she will be reunited with Diego and with her art. That was Act One of El Último Sueño de Frida y Diego by composer Gabriela Lena Frank and librettist Nilo Cruz, live from the Metropolitan Opera. In just a moment,
1: live vanuit de Met in New York, u hoort het enthousiaste applaus na de eerste acte. Deze bijzondere opera, El Último Sueño de Frida y Diego. De laatste droom van Frida en Diego. Dat zijn dan Frida Kahlo en Diego Rivera van Gabriela Lena Frank. U hoorde in de belangrijkste rollen de bariton Carlos Alvarez als Diego, sopraan Gabriela Reyes als Katrina en mezzo-sopraan Isabel Lennart als Frida. En nog countertenor Niels Wanderer als Leonardo en koor en orkest van de Metropolitan Opera onder leiding van Yannick Nézet-Séguin.

Ook weer muziek van Gabriela Lena Frank. En het lijkt wel of ze iets met dromen heeft. Want de opera waar we naar luisterden was de laatste droom van Frida e Diego. En dit zijn de dromen van Chambi. Dat was de eerste Peruaanse fotograaf. De eerste deel heette Harawi de Quispe. En werd gespeeld door Ensemble Mime. En ja, het is nu pauze in New York. We gaan over een klein half uurtje gaan we weer verder met de tweede acte van deze opera. De laatste droom van Frida Kahlo en Diego Rivera van deze Gabriela Elena Frank. Die won eerder dit jaar de Pulitzerprijs voor haar compositie Picaflor. Die kunnen we niet laten, u niet laten horen. Daar is geen opname van beschikbaar. En we kennen haar muziek misschien nauwelijks in Nederland. Maar vorig jaar speelde Fion twee stukken van haar. Het eerste stuk is uit Saints, heet Salve. Dat is ook samen met Elizabeth Hetherington, sopraan. En het tweede stuk is een klaagzang uit de Andes. En dat wordt dus gespeeld door het Fion. Beide stukken onder leiding van Joana Carnero.

Orfeon, onder leiding van Joana Carneiro, speelde twee stukken van Gabriela Lena Frank. Eerst was dat Salve uit Saints met Elizabeth Hetherington. En daarna een klaagzang uit de Andes. En dat waren opnames van de NPO. Eigen opnames gemaakt in november. Het is nog steeds pauze in New York. We gaan terug even naar het thema van vandaag. Dat is natuurlijk Frida Kahlo. En componist Simone Janarelli liet zich inspireren door haar. Hij zette een aantal schilderijen op muziek. 7 stuks. U gaat er 2 van horen, gespeeld door het Roma-duo.

0: Muziek van Simone Janarelli. Twee stukken geïnspireerd op de schilderijen van Frida Kahlo, uitgevoerd door het Roma Duo. Ja, zometeen gaan we terug naar New York, naar de Metropolitan Opera, voor de tweede en laatste acte van El Último Sueño de Frida y Diego van Gabriela Elena Frank. De laatste droom van Frida en Diego. En dat zijn dan Frida Kahlo en Diego Rivera. In de wereld van de levenden voelt Diego Rivera zich ongeïnspireerd. Schilderen lukt hem niet. En dan staat plotseling Frida voor hem. Diego is blij dat ze op zijn oproep is ingegaan. Maar ze vertelt hem dat ze eigenlijk niet voor hem teruggekomen is, maar dat het haar kunst was die haar riep. En ze maken samen een wandeling door een park. En Frida verwondert zich. Ze is terug in de levende wereld, maar dan zonder de fysieke pijn van vroeger. Ze weigert Diego te omhelzen en waarschuwt hem dat dat tegen de regels is. En dat is natuurlijk vrij verstandig van haar. Katrina, dat is de bewaakster van de doden, is ook in het park en wel in de gedaante van een verkoper. Ze biedt Frida en Diego fruit aan en even later ontmoeten ze dan een bedelaar. En dat is ook weer Katrina, die onder een gift zit te bedelen. Frida en Diego herinneren zich de donkere kanten van de wereld. Ze rouwen om hun mooie oude stad die geplunderd lijkt en getekend is door de geschiedenis. Frida wordt een stuk vrolijker als ze Leonardo ziet, die ze inderdaad ingeslaagd de Greta Garbo-fan te bezoeken. Diego leidt Frida naar haar geliefde huis, La Casa Azul, het blauwe huis waar ze geboren is en waar ze ook stierf. Daar hoort Frida tegenstrijdige stemmen. Leonardo, die haar aanspoort om haar kunst te herinneren. Katrina, die haar waarschuwt om van haar schildersezel weg te blijven. En tenslotte Diego, die haar smeekt om een omhelzing. Maar dat mag natuurlijk niet. Ze verlangt ernaar weer te schilderen, maar kan haar belangrijkste inspiratie niet voor de geest halen, haar eigen beeld. Diego zegt dat schilderen herinneren betekent. Hij hoopt dat ze hem vergeeft dat hij zoveel pijn heeft gedaan in het verleden. En Frida kan zich dan niet beheersen en omhelst hem, ondanks dat aanraakverbod. En meteen wordt ze overvallen door haar vroegere angst. Diego moedigt haar aan om te schilderen en nu verschijnen zelfportretten die Frida gedurende haar leven heeft gemaakt. Als het bijna ochtend wordt, klampen Frida en Diego zich aan elkaar vast. Ze willen samen blijven. De andere zielen maken zich klaar om terug te gaan naar de onderwereld. Leonardo neemt een definitief afscheid van het Rijk der Levenden en Katrina verzamelt de anderen. Ze is geïrriteerd dat Frida zich niet bij hen voegt. Diego en Frida beseffen dat ze niet voor altijd in een droomwereld van kunst kunnen leven. En dan roept Diego Katrina en de god van de onderwereld op om hem mee te nemen. Hij vindt dat het zijn tijd is gekomen. Katrina wordt dan boos. Geen sterveling kan bepalen wanneer het zijn of haar tijd is. Maar ze geeft toe als Frida smeekt om haar hulp. En samen begeleiden ze Diego tijdens zijn sterven. Katrina roept de god van de onderwereld aan die Diego naar de wereld van de doden brengt. De andere zielen verwelkomen hen. Frida en Diego zijn nu voor altijd verenigd in de dood. U gaat weer luisteren naar bariton Carlos Alvarez als Diego, mezzo-sopraan Isabel Lennart als Frida, sopraan Gabriela Reyes is Katrina en countertenor Niels Wanderer als Leonardo. Koor en orkest van de Met staan onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. En dan gaan wij nu inderdaad langzaam. Wij horen inderdaad al de geluiden vanuit de Met. Het publiek zit daar klaar. En we luisteren even mee naar het interview wat sopraan Angel Blue heeft met de net genoemde bariton Carlos Alvarez, die de rol van onze Diego zingt zo meteen. Luistert u even mee en dan de tweede acte.
1: You know, Ira, the Day of the Dead, Dia de los Muertos, is celebrated in Mexico around November 1st and 2nd.
2: Gabriela Elena Frank and Nilo Cruz, who's Cuban-American, share a fascination with this holiday in which people pay their respects to the dead and encourage the departed souls to visit.
1: Frida Kahlo died in 1954, and Diego Rivera in 1957. In their lifetime, he was the more acclaimed artist of the two.
2: Yes, Kahlo had some significant shows, but was often, sometimes condescendingly, referred to as Diego Rivera's wife. Ah. And even when her work gained recognition later in her life, she was seen perhaps more as an eccentric personality of the artistic elite.
1: Frida Kahlo's work drew more and more interest in the following decades, and so did her persona.
2: And the term Frida Mania has, well, come to describe this phenomenon, because so

0: The souls of the departed welcome the reconciled Frida and Diego, who have realized their last dream. That was El Último Sueño de Frida y Diego by Gabriela Lina Frank.
1: Ja, groot applaus voor El Último Sueño de Frida y Diego van Gabriela Lina Frank. Enthousiast publiek in de Met vanmiddag, moet ik eigenlijk zeggen, want daar is het nog middag. En een prachtig einde van deze opera waarbij Frida met haar geliefde weer verenigd zijn voor altijd in de dood. U hoorde Carlos Alvarez bariton als Diego, Gabriele Reyes, de sopraan als Katrina, Isabel Lennart, mezzosopraan als Frida, Niels Wanderer, de countertenor als Leonardo. En verder koor en het orkest natuurlijk van de Met, allemaal onder leiding van Yannick Nézet-Séguin.

0: En ook dit was weer muziek van Gabriele Lena Frank. Een van haar tres homenages, de eerste Scherza Parasipan. Hij werd uitgevoerd door Ensemble Mim.
1: Opera Live met Jules van Hessen op NPO Klassiek.
0: Ja, die opera van vanavond, die laatste droom van Frida en Diego. Ja, dat lijkt toch wel heel erg op dat verhaal van Orpheus en Eurydice. Een beetje anders. En dat wordt toch wel vaker gedaan. Denk maar aan Offenbach met Orpheus in de onderwereld. En Kurt Weill gaf een eeuw geleden er ook een eigen draai aan in zijn kantate Der Neue Orpheus. Maar die Orpheus van Weill is toch wel een beetje buitenaards, kan je bijna zeggen. Hij is katholiek. 1,78 meter lang, weegt 68 kilo en heeft bruine ogen, dat u het maar weet. Zijn beroep is muzikus en in de heuvels rond Athene hebben ze hem niet meer nodig. Hij staat klaar en zijn werkterrein is verplaatst naar de stad. En dat is een hel van papier, staal en cement waar vogels en de maan aan het gezicht onttrokken zijn en waar bomen niet genoeg zuurstof meer produceren. Zelfs de vergeetmenietjes denken aan zelfmoord. En daar op deze helse plek, daar zorgt deze Orpheus voor de muziek. Daar waar lippen smachten, waar harten hongeren. En ja, 's middags vind je hem als pianoleraar bij de dochter van een vrouw die op haar centen zit. En dan holt hij weer eens voor één act naar het revue-theater. En dan rond middernacht houdt hij dan als clown het publiek wakker. En dan met eikenhout gelambriseerde zaaltjes dirigeert hij een veteranenkoor. Maar hij is tegelijkertijd ook de schriele organist van de parochie. En samen met Mahler verplettert hij de harten van het abonnementspubliek. Bij een sterfscène op het witte doek parafraseert hij het pelgrimskoor van Wagner. En Orpheus wordt daarmee nog eens beroemd. Grammofoonplaten en pianorollen verspreiden zijn muziek. Er wordt zelfs een radio-uitzending vanaf de Eiffeltoren op touw gezet. Maar op een station in Berlijn vindt hij dan de vrouw voor wie hij dit alles deed. Eurydice, ja. Eurydice. En die is vreselijk. Die is onmuzikaal als altijd. Met afgedragen handschoenen, een oude versleten paraplu en veel te zwaar opgemaakt. Hij wil haar omarmen en uit de rotzooi bevrijden. Maar ze verdwijnt in de schimmige menigte. Uiteindelijk schiet Orpheus zich in een wachtlokaal door het hoofd. U gaat luisteren naar Der Neue Orpheus, een uitvoering van het Radio Kamerorkest onder leiding van Ed Spanjaard, met als sopraan Lucy Shelton en als violist Kolja Blagger.

een station in Berlijn vindt hij dan de vrouw voor wie hij dit alles deed. Eurydice, ja, Eurydice. En die is vreselijk, die is onmuzikaal als altijd, met afgedragen handschoenen, een oude versleten paraplu en veel te zwaar opgemaakt. Hij wil haar omarmen en uit de rotzooi bevrijden, maar ze verdwijnt in de schimmige menigte. Uiteindelijk schiet Orpheus zich in een wachtlokaal door het hoofd. U gaat luisteren naar Der Neue Orpheus, een uitvoering van het Radio Kamerorkest onder leiding van Ed Spanjaard, met als sopraan Lucy Shelton en als violist Kolja Blagger.

Radio Kamerorkest onder leiding van Ed Spanjaard, met solistische medewerking van sopraan Lucy Shelton en violist Kolja Blacher, speelde de kantate Der Neue Orpheus van Kurt Weill op een libretto van Ivan Gol. Vanavond is eigenlijk Frida Kahlo-avond. Na deze opera waar we die vandaag centraal stond, gaan we het ook hebben over de film. En misschien heeft u wel gezien de film Frida met Salma Hayek als Frida en Alfred Molina als Diego Rivera erin. En die muziek daarvan is geschreven door Elliot Goldenthal. En die muziek was zo ontzettend goed dat hij daar zelfs een Oscar voor heeft gekregen. U gaat een stukje horen.

ja, twee muziekjes, mag je zeggen, uit de film Frida. En, nou, voor Frida Kahlo natuurlijk. En muziek geschreven door Elliot Goldenthal, die daarmee een Oscar binnenhaalde. Ja, nu hoorde hij gebruikt daar royaal de Mexicaanse volksmuziek. En dat doet onze volgende componist ook, Robert Xavier Rodriguez. En die schreef in de 1991, en ook net als een opera over Kahlo. En ja, die maakt een hele mooie mix tussen klassieke muziek en traditionele muziek. En daar zegt deze Rodriguez het volgende over. Ik wilde in navolging van componisten als Kurt Weill en George Gershwin de grenzen laten vervagen tussen de genres. Nu komt hij. Daarbij steel ik van andere componisten. Let wel, ik leen geen muzikale fragmenten, ik steel ze. Nou, dat is op zijn minst enorm eerlijk. Rodriguez zet een getergde Frida neer. Diego is bezig met zijn kunst en vooral met andere vrouwen. Haar eigen schilderijen zijn de enige uitweg voor haar pijn. U gaat luisteren naar deze korte opera, Frida. U hoort Angelina Rio, zangeres. En verder de Voices of Change onder leiding van Joe Boatwright.

like tombstones.

Christi. All the surgeon's knives have never made me

Dat waren zangeres Angelina Rio samen met de Voices of Change onder leiding van Joe Boatwright. In een gedeelte uit de opera Frida van Robert Xavier Rodriguez. Ja, over die hele ingewikkelde relatie tussen Frida Kahlo en Diego Rivera. Hoe moet je die nou omschrijven? Mensen die niet met elkaar kunnen, maar ook niet zonder elkaar. Of misschien moet je andersom zeggen. Eerder hoorden wij muziek van componist Simone Janarelli. En die gaat niet echt in op die complexe relatie tussen Frida en Diego. Maar zijn muziekjes eigenlijk die illustreren zijn vertolkingen van zeven schilderijen van Frida. En we hebben er eerder naar twee geluisterd. We hebben er nog eentje voor u. De Droom.

uit de 7 schilderijen van Frida Kahlo van Simone Janarelli was dit El Sueño, de droom, gespeeld door Groma Duo. En zo komen we een beetje aan het eind van deze avond, die in teken stond van natuurlijk van Frida Kahlo, maar ook Orpheus. We hebben een aantal Orpheus'en hebben we gehoord. En we gaan afsluiten met Orfeo Negro, film uit 1959. Ja, en daar is Orpheus, die is daar een trambestuurder. En Eurydice, die komt op een gegeven moment terecht in het carnaval van Rio. Dus dat is een hele andere setting. Wat ook heel bijzonder is, muziek is gemaakt door Luis Floriano Bonfa. Dus dat zal u niks zeggen. Maar dat heeft hij samen gedaan met Antonio Carlos Jobim, onze man van de Bossa Nova. En deze samenwerking was eigenlijk ook een beetje de geboorte van de Bossa Nova. U gaat een hit uit deze film horen. Manja de Carnaval, het kan niet mooier dan dat. Het wordt gezongen door Sarah Dowling en samen met het Aquarel Guitar Quartet.

filmmuziek uit Orfeo Negro, Magna de Carnaval van Luis Floriano Bonfa, uitgevoerd door Sarah Dowling en het Aquarel Guitar Quartet. Ja, we zijn helaas weer door de tijd heen, dus gaan ons verheugen. Volgende week, dan hebben we de Notte di Figaro van Mozart. Dat is de productie die deze maand te zien was bij de Nationale Opera in Amsterdam. Dat wordt dan gepresenteerd door Lilian Farahani. En dan straks, na 11, hebben we nog Vrije Geluiden met Anne-Maartje Lemmerijs. Een fijne avond.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathetiek van Tchaikovsky. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaikovsky legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaikovsky's zesde symfonie Pathetiek. Morgen vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Ster. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is in Congo op bezoek in ebola-gebied. Directeur Tedros heeft in de provincie Ituri gesprekken met autoriteiten en hulpverleners. Tegen de dodelijke ebola-variant die nu rondgaat bestaat nog geen behandeling. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege in de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works ProTime bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen in Boedapest. Maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden verschillende concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vannacht. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden. Met Anne Maartje Lemerijs.
2: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. We duiken vanavond even diep de geschiedenis in vanwege een bijzondere sterfdag. Maar eerst openen we natuurlijk de nacht en dat doen we met muziek van Teresa Martin. Dit is Moon.

Maria Dutoit en Vera Koper speelden Moon van Teresa Martin en openden daarmee deze zaterdagnacht. 30 mei is het vandaag en op 30 mei 1431, maar liefst 595 jaar geleden, werd in Normandië Jeanne d'Arc op de brandstapel gebonden. Ik las als kind een boek over haar en ik dacht, hoe kun je zo dapper zijn en zo overtuigd strijden voor het goede, ook als alles tegen je werkt. Dus hoog tijd om deze heldin vanavond muzikaal te eren en herdenken.

Joan of Arc van Leonard Cohen, die je hier samen hoorde met Jennifer Warnes. Cohen's ode aan de dappere Jeanne d'Arc. En Jeanne d'Arc werd rond 1412 geboren als boerendochter in de Franse Vogezen. Dus laten we eerst maar even gaan luisteren naar Franse muziek uit haar tijd.

Mon cœur pleure, mijn hart huilt, van de Franse renaissance componist Pierre Fontaine, door Capilla Flamenca en Marnix de Kat. Muziek die geschreven is rond de tijd dat Jeanne d'Arc leefde, en dat was ook de tijd dat de 100-jarige oorlog woedde tussen de Fransen en de Engelsen, met Frans grondgebied als inzet. En het verhaal vertelt dat Jeanne, toen ze een jaar of 13 was, stemmen begon te horen. Stemmen van heiligen. En een van die stemmen was van aartsengel Michael. Die vertelde dat zij de Franse kroonprins te hulp moest schieten in de strijd tegen de Engelsen.

0: korte scène uit de opera Jeanne d'Arc au bûcher, Jeanne d'Arc op de brandstapel van Arthur Honegger. En dit was het deel Les Voix du Ciel, de stemmen uit de hemel, waarin Jeanne d'Arc door aartsengel Michael wordt opgeroepen te strijden voor Frankrijk. 13 jaar was ze, maar daar ging ze. Ze kreeg een paard en een zwaard. Ze verkleedde zich als man om niet op te vallen. En ze vertrok op weg naar kroonprins Karel.
1: 16 juillet 1429,

de ballade uit Le Sacre de Charles de Zevende, een bewerking van Jordi Savall naar muziek van Guillaume du Fay. En de geoefende luisteraar herkende misschien de muziek van bekende Misa Lomarmé. En in deze muzikale vertelling heeft Savall inderdaad verschillende renaissance componisten samengebracht om de geschiedenis van Jeanne d'Arc te vertellen. Battles and Prisons heet dit album. Buitengewoon mooi en boeiend. Goed, Jeanne is aangekomen bij kroonprins Karel de Zevende. Die wist dat ze zou komen, maar hij wist niet zeker of hij haar wel kon vertrouwen. En daarom onderwierp hij haar aan een aantal proeven voordat hij bereid was haar te ontmoeten. Nou, ze doorstond uiteraard die proeven met glans en toen mocht ze hem ontmoeten. Maar toen heeft hij zich een soort van verkleed als opvallend gewone burger en mengde zich tussen de andere aanwezigen in de ruimte. Een laatste proef. Jeanne herkende hem onmiddellijk, knielde voor hem neer en vanaf dat moment vertrouwde Karel de Zevende haar blindelings.

Een recente ode aan Jeanne d'Arc van popsensatie Rosalia. Dit was het nummer Jeanne van haar album Luxe. En Rosalia maakt momenteel furoren door met een klassiek orkest rond te toeren. En zo miljoenen fans in aanraking te brengen met een van de wonderschoonste uitvindingen van onze soort. Het orkest. En ze zingt hier: er is geen andere weg dan overgave. Beter liefhebben dan jezelf vernietigen. Kroonprins Karel de VII stuurde Jeanne d'Arc naar Orléans, dat door de Engelsen belegerd werd, en mede dankzij Jeanne's niet aflatende strijdbaarheid. Het schijnt dat zij zo vol overtuiging en vertrouwen de manschappen motiveerde, dat men met hernieuwde energie de strijd hervatte. En zo werd de Franse overwinning een feit. Het leverde haar de bijnaam de Maagd van Orléans op. En na deze overwinning volgde een hele reeks successen met Jeanne aan kop van de strijdmachten. En op 17 juni 1492 kon Karel de VII zich in Reims tot koning laten kronen. Jeanne op de voorste rij.

Before the Ruins of Reims Cathedral van Alfredo Casella door pianisten Tony en Marion Land. En dit komt van hun prachtige album Forgotten Piano Duets. Goed, het is gelukt. Karel de VII is tot koning gekroond. Jeanne d'Arc's missie is geslaagd. Maar de strijd was nog niet gestreden. Jeanne d'Arc trok met het leger naar Parijs om ook die stad te veroveren. Maar daar raakte ze ernstig gewond en het werd een totale nederlaag. Haar leger was zo drastisch uitgedund. En toen ze in mei 1430 een verrassingsaanval op de Bourgondische troepen uitvoerde, ging het helemaal mis. Ze liepen in een hinderlaag en Jeanne d'Arc werd gevangen genomen.

Jeanne d'Arc van Thijs van Leer. En deze muziek staat op zijn album Renaissance uit 1886. Ja, dit is toch wel echt genieten. Maar intussen is Jeanne d'Arc gevangen genomen door de Bourgondiërs. En normaal gesproken was het zo dat krijgsgevangenen vrijgekocht werden. Maar haar eigen koning Karel maakt geen enkele aanstalten om dat te doen. En laat haar wegrotten bij de vijand. Ze deed toen een aantal ontsnappingspogingen waarbij ze ook weer zwaar gewond raakte. En de Bourgondiërs wilden ook wel graag van haar af, dus die verkochten haar aan de echte vijand, de Engelsen. Daar werd ze aangeklaagd wegens ketterij. Je mocht namelijk niet zeggen dat je door God gestuurd was, als dat niet zo was. En je mocht als vrouw al helemaal geen mannenkleren dragen. Op 30 mei 1431, vandaag 595 jaar geleden, werd Jeanne d'Arc ter dood veroordeeld en op de brandstapel gebonden. Ze was 19 jaar.

Het slotdeel uit de Messe pour le cinquième centenaire de la mort de Jeanne d'Arc. De mis ter gelegenheid van de 500ste sterfdag van Jeanne d'Arc. Van Paul Puray door Detroit Symphony Orchestra. En 20 jaar na haar dood deed koning Karel VII een poging Jeanne's naam te zuiveren. Wat zijn beweegredenen waren om haar niet te redden, is mij niet helemaal duidelijk. Daarmee vind ik hem nog steeds een behoorlijk laffe kwezel. Maar goed, ik ken de omstandigheden natuurlijk niet. En koning zijn lijkt me sowieso al een ramp. En in tijden van oorlog echt volledig onmogelijk. Maar men vermoedt dat hij toch vooral uit eigen belang handelde. Ook met dat eerherstel van Jeanne, want het was niet vrij als hij door een ketter op de troon was geholpen natuurlijk. Hoe dan ook, het eerdere vonnis werd nietig verklaard. En Jeanne's onmiskenbare bijdrage aan de overwinning van de Fransen werd breed erkend. Het originele vonnis werd verbrand in Rouen, op de plek waar Jeanne ook was verbrand.

Ein Wunder uit de opera Szene aus einem Leben der Heilige Johanna van Walter Braunfels. En met dit wonder sluit hij zijn opera af. En je hoort daar in het midden die schreeuw: Wir haben eine Heilige verbrand. Ja, en Jeanne krijgen we er niet mee terug, maar ze ging als Franse volksheldin de boeken in en werd in 1920 heilig verklaard. En ik las als kind het boek Johanne van Simone van der Vlucht. En ik dacht, ik wou dat ik zo dapper en zo sterk was als Jeanne d'Arc.

Une sorcière comme les autres, een ode aan dappere vrouwen. Met natuurlijk een vernoeming voor Jeanne d'Arc door Anne Sylvestre. En daarmee sluiten wij dit eerbetoon aan onze dappere Jeanne d'Arc af. En we dobberen de nacht in met nog een klein stukje van Walter Braunfels dag- en nachtstukken. En Walter Braunfels was diegene die ook die opera over haar schreef. Ik wens je een hele goede nacht en graag tot morgen.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Dat er iets groters is wat ons alle verbindt, dat idee is er wel.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Ik hoop dat hij heel groot en beroemd en veel wordt.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Maar dat je het ook in je onderbuik kunt voelen.
1: Deze week is mijn gast schrijver, presentator, columnist Ernest van der Kwast.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
6: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
6: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
8: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
9: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
8: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je. Middernacht, het begin van zondag 31 mei. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op bij de viering, want ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Maar tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land is het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Klassiek. De nacht.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.